93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 3 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. In het Franse Parijs is het rond de Champions League finale tussen Paris Saint-Germain en Arsenal onrustig geworden. Met name rond het stadion kwam het tot confrontaties tussen supporters en de politie. Agenten pakten zo'n 10 mensen op en zetten traangas in om de orde te herstellen. Op de Champs-Élysées werd vuurwerk afgestoken en ontstonden verkeersproblemen. Paris Saint-Germain won voor het tweede jaar op rij de Champions League na strafschoppen van de Engelse landskampioen Arsenal. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor Limburg en Noord-Brabant. De waarschuwing geldt vanwege stevige onweersbuien die vanuit België Nederland binnentrekken. Daarbij kunnen windstoten tot 60 km per uur, hagel en veel regen voorkomen. Plaatselijk kan er tussen de 20 en 30 mm neerslag vallen. De waarschuwing geldt naar verwachting tot 3 uur in de nacht. Vrijdag zorgden vergelijkbare onweersbuien al voor branden, omgevallen bomen en verkeersproblemen in delen van het land. In het oosten van de Amerikaanse staat Massachusetts hebben inwoners een harde knal gehoord die voor veel onrust heeft gezorgd. Politiebureaus kregen veel telefoontjes van inwoners, maar weten nog niet wat de oorzaak is van die knal. Volgens de autoriteiten zijn er geen meldingen van schade of gewonden binnengekomen. De politie zegt daarom nog geen directe bedreiging voor de openbare veiligheid te zien. Een meteoroloog van NBC vermoedt dat een meteoriet in de atmosfeer is geëxplodeerd. En de Wereldgezondheidsorganisatie heeft een lijst vrijgegeven met de meest veelbelovende medicijnen en vaccins tegen de Bundibugyo-variant van ebola. Die veroorzaakt momenteel uitbraken in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Volgens de WHO komen er 3 middelen in aanmerking voor versnelde klinische tests als behandeling van besmette patiënten. En 2 kandidaatvaccins zouden bescherming kunnen bieden tegen de virusvariant. De WHO wil veel sneller onderzoek naar nieuwe middelen. Het weer, in het zuiden en oosten kans op een regen- of onweersbui bij zo'n 9 graden in het noorden tot 18 in het zuiden en bijna geen wind. Overdag krijgen we zonnige perioden met wel kans op een paar buien bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 4 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. In het Franse Parijs is het rond de Champions League finale tussen Paris Saint-Germain en Arsenal onrustig geworden. Met name rond het stadion kwam het tot confrontaties tussen supporters en de politie. Agenten pakten zo'n 10 mensen op en zetten traangas in om de orde te herstellen. Op de Champs-Élysées werd vuurwerk afgestoken en ontstonden verkeersproblemen. Paris Saint-Germain won voor het tweede jaar op rij de Champions League na strafschoppen van de Engelse landskampioen Arsenal. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor Limburg en Noord-Brabant. De waarschuwing geldt vanwege stevige onweersbuien die vanuit België Nederland binnentrekken. Daarbij kunnen windstoten tot 60 km per uur, hagel en veel regen voorkomen. Plaatselijk kan er tussen de 20 en 30 mm neerslag vallen. De waarschuwing geldt naar verwachting tot 3 uur in de nacht. Vrijdag zorgden vergelijkbare onweersbuien al voor branden, omgevallen bomen en verkeersproblemen in delen van het land. In het oosten van de Amerikaanse staat Massachusetts hebben inwoners een harde knal gehoord die voor veel onrust heeft gezorgd. Politiebureaus kregen veel telefoontjes van inwoners, maar weten nog niet wat de oorzaak is van die knal. Volgens de autoriteiten zijn er geen meldingen van schade of gewonden binnengekomen. De politie zegt daarom nog geen directe bedreiging voor de openbare veiligheid te zien. Een meteoroloog van NBC vermoedt dat een meteoriet in de atmosfeer is geëxplodeerd. En de Wereldgezondheidsorganisatie heeft een lijst vrijgegeven met de meest veelbelovende medicijnen en vaccins tegen de Bundibugyo-variant van ebola. Die veroorzaakt momenteel uitbraken in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Volgens de WHO komen er 3 middelen in aanmerking voor versnelde klinische tests als behandeling van besmette patiënten. En 2 kandidaatvaccins zouden bescherming kunnen bieden tegen de virusvariant. De WHO wil veel sneller onderzoek naar nieuwe middelen. Het weer, in het zuiden en oosten kans op een regen- of onweersbui bij zo'n 9 graden in het noorden tot 18 in het zuiden en bijna geen wind. Overdag krijgen we zonnige perioden met wel kans op een paar buien bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 5 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. In Parijs zijn zeker 235 mensen opgepakt na ongeregeldheden rond de Champions League-winst van Paris Saint-Germain op Arsenal. Feesten sloegen op sommige plekken om in rellen, brandstichting en vernielingen, zodat de politie traangas in moest zetten. Het busverkeer in Parijs werd tijdelijk stilgelegd vanwege de onveilige situatie. Paris Saint-Germain won de finale na strafschoppen en prolongeerde de titel. Vandaag wordt de ploeg in Parijs gehuldigd en ontvangen door president Macron voor zo'n 100.000 mensen. De Oekraïense president Zelensky zegt dat Rusland een nieuwe massale aanval voorbereidt op Oekraïne. Volgens hem beschikt Kiev over inlichtingen die wijzen op verdere escalatie van de oorlog. Eerder dit weekend werd de hoofdstad Kiev al zwaar getroffen door Russische aanvallen. Het Kremlin zou ook hebben gewaarschuwd voor nieuwe systematische aanvallen op de hoofdstad. Zelensky zegt op X dat de bondgenoten goed moeten weten dat Rusland inzet op raketaanvallen en niet op diplomatie. Het zangduo Suzanne en Freek heeft een eretegel gekregen bij het stadion Gelredome in Arnhem als beloning voor hun 10 uitverkochte concerten daar. Suzanne en Freek krijgen daarmee een plek op de Walk of Fame bij de hoofdingang van het Gelredome. Voor de concertreeks werden in totaal zo'n 400.000 kaarten verkocht. Vandaag geven Suzanne en Freek van die reeks hun laatste optreden. Eerder kregen ook artiesten als Madonna, Lionel Richie en Bruce Springsteen een eigen tegel in het stadion in Arnhem. En de Wereldgezondheidsorganisatie heeft een lijst vrijgegeven met de meest veelbelovende medicijnen en vaccins tegen de Bundibugyo-variant van ebola. Die veroorzaakt momenteel uitbraken in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Volgens de WHO komen er 3 middelen in aanmerking voor versnelde klinische tests als behandeling van besmette patiënten. En 2 kandidaatvaccins zouden bescherming kunnen bieden tegen de virusvariant. De WHO wil veel sneller onderzoek naar nieuwe middelen. Het weer, her en der zonnige periode, maar er kan ook een regen- of onweersbui vallen, vooral in het oosten en noordoosten. Aan zee blijft het droog. Het wordt een graad of 20 aan de kust tot 26 in het oosten en er waait vanmiddag een zwakke tot matige westen tot noordwestenwind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur.

0: mensen. De Oekraïense president Zelensky zegt dat Rusland een nieuwe massale aanval voorbereidt op Oekraïne. Volgens hem beschikt Kiev over inlichtingen die wijzen op verdere escalatie van de oorlog. Eerder dit weekend werd de hoofdstad Kiev al zwaar getroffen door Russische aanvallen. Het Kremlin zou ook hebben gewaarschuwd voor nieuwe systematische aanvallen op de hoofdstad. Zelensky zegt op X dat de bondgenoten goed moeten weten dat Rusland inzet op raketaanvallen en niet op diplomatie. Het zangduo Suzanne en Freek heeft een eretegel gekregen bij het stadion Gelredome in Arnhem als beloning voor hun 10 uitverkochte concerten daar. Suzanne en Freek krijgen daarmee een plek op de Walk of Fame bij de hoofdingang van het Gelredome. Voor de concertreeks werden in totaal zo'n 400.000 kaarten verkocht. Vandaag geven Suzanne en Freek van die reeks hun laatste optreden. Eerder kregen ook artiesten als Madonna, Lionel Richie en Bruce Springsteen een eigen tegel in het stadion in Arnhem. En de Wereldgezondheidsorganisatie heeft een lijst vrijgegeven met de meest veelbelovende medicijnen en vaccins tegen de Bundibugyo-variant van ebola. Die veroorzaakt momenteel uitbraken in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Volgens de WHO komen er 3 middelen in aanmerking voor versnelde klinische tests als behandeling van besmette patiënten. En 2 kandidaatvaccins zouden bescherming kunnen bieden tegen de virusvariant. De WHO wil veel sneller onderzoek naar nieuwe middelen. Het weer, her en der zonnige periode, maar er kan ook een regen- of onweersbui vallen, vooral in het oosten en noordoosten. Aan zee blijft het droog. Het wordt een graad of 20 aan de kust tot 26 in het oosten en er waait vanmiddag een zwakke tot matige westen tot noordwestenwind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: AE1 Radio. De stem van jouw regio. AE Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: count me in? Goedemorgen. Je luistert naar A1 Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 7 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Artsen zonder grenzen slaat alarm over de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo, omdat de ziekte zich sneller verspreidt dan bij eerdere uitbraken. Er zijn al ruim 900 vermoedelijke besmettingen en meer dan 200 vermoedelijke sterfgevallen gemeld. De boosdoener is de Bundibugyo-variant van het ebola-virus, waarvoor nog geen goedgekeurd vaccin bestaat. De Wereldgezondheidsorganisatie wil daarom snelle actie en veilige begrafenissen om verdere verspreiding te voorkomen. In Parijs.

0: goed moeten weten dat Rusland inzet op raketaanvallen en niet op diplomatie. En het zangduo Suzanne en Freek heeft een eretegel gekregen bij het stadion Gelredoom in Arnhem als beloning voor hun 10 uitverkochte concerten daar. Suzanne en Freek krijgen daarmee een plek op de Walk of Fame bij de hoofdingang van het Gelredoom. Voor de concertreeks werden in totaal zo'n 400.000 kaarten verkocht. Vandaag geven Suzanne en Freek van die reeks hun laatste optreden. Eerder kregen ook artiesten als Madonna, Lionel Richie en Bruce Springsteen een eigen tegel in het stadion in Arnhem. Het weer, her en der zonnige periode, maar er kan ook een regen- of onweersbui vallen, vooral in het oosten en noordoosten. Aan zee blijft het droog. Het wordt een graad of 20 aan de kust tot 26 in het oosten en er waait vanmiddag een zwakke tot matige westen tot noordwestenwind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zometeen in het volgende uur. Op

93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Artsen zonder grenzen slaat alarm over de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo, omdat de ziekte zich sneller verspreidt dan bij eerdere uitbraken. In Parijs zijn zeker 235 mensen opgepakt na ongeregeldheden rond de Champions League-winst van Paris Saint-Germain op Arsenal. De Oekraïense president Zelensky zegt dat Rusland een nieuwe massale aanval voorbereidt op Oekraïne. En het zangduo Suzanne en Freek heeft een eretegel gekregen bij het stadion Gelredoom in Arnhem als beloning voor hun 10 uitverkochte concerten daar. Het weer, her en der zonnige periode, maar er kan ook een regen- of onweersbui vallen, vooral in het oosten en noordoosten. Aan zee blijft het droog. Het wordt een graad of 20 aan de kust tot 26 in het oosten en er waait vanmiddag een zwakke tot matige westen tot noordwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 8 uur.
2: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op A1 Radio. In de Stille Oceaan heeft het Amerikaanse leger opnieuw een boot aangevallen, waarbij 3 mannen zijn gedood. Het zou gaan om een schip dat voer op een bekende smokkelroute. Het is de tweede aanval in 2 dagen. Op X meldt de bevelhebber van het Zuidelijk Commando van het Amerikaanse leger dat het om boten gaat die bij terreur- en drugskartels horen. Sinds september zijn al meer dan 200 mensen omgekomen bij dit soort aanvallen. Israël is in Zuid-Libanon een grote grondoperatie gestart. Troepen zijn de Litani-rivier overgestoken en vallen Hezbollah-doelen aan rond Beaufort Ridge en Wadi al-Saluki. Het leger zegt dat het hiermee terroristische infrastructuur wil uitschakelen, van waaruit honderden projectielen op Israël zijn afgeschoten. De actie wordt ondersteund door zware luchtaanvallen, artillerie en tanks. De Libanese premier noemt de aanvallen een gevaarlijke en ongekende escalatie door Israël. In Parijs zijn meer dan 400 mensen opgepakt na ongeregeldheden rond de Champions League-winst van Paris Saint-Germain. Feesten sloegen op sommige plekken om in rellen, brandstichtingen en vernielingen, en er raakten 7 agenten gewond. Het busverkeer in Parijs werd tijdelijk stilgelegd vanwege de onveilige situatie. PSG won de finale van Arsenal na strafschoppen. Vandaag wordt de ploeg

0: 1 Radio. De stem van jouw regio. Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl. A1 Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

beleving. Volg ons op Facebook. facebook.com/A1mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio.

0: adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: Goedemorgen. Je luistert naar A1 Radio.
0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 9 uur.
2: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op A1 Radio. In de Stille Oceaan heeft het Amerikaanse leger opnieuw een boot aangevallen, waarbij 3 mannen zijn gedood. Het zou gaan om een schip dat voer op een bekende smokkelroute. Het is de 2e aanval in 2 dagen. Op X meldt de bevelhebber van het Zuidelijk Commando van het Amerikaanse leger dat het om boten gaat die bij terreur- en drugskartels horen. Sinds september zijn al meer dan 200 mensen omgekomen bij dit soort aanvallen. Israël is in Zuid-Libanon een grote grondoperatie gestart. Troepen zijn de Litani-rivier overgestoken en vallen Hezbollah-doelen aan rond Beaufort Ridge en Wadi al-Saluki. Het leger zegt dat het hiermee terroristische infrastructuur wil uitschakelen, van waaruit honderden projectielen op Israël zijn afgeschoten. De actie wordt ondersteund door zware luchtaanvallen, artillerie en tanks. De Libanese premier noemt de aanvallen een gevaarlijke en ongekende escalatie door Israël. In Frankrijk zijn meer dan 400 mensen opgepakt na ongeregeldheden rond de Champions League-winst van Paris Saint-Germain. Feesten sloegen op sommige plekken om in rellen, brandstichting en vernielingen en er raakten 7 agenten gewond. Het busverkeer in Parijs werd tijdelijk stilgelegd vanwege de onveilige situatie. PSG won de finale van Arsenal na strafschoppen. Vanmiddag is de huldiging in Parijs en daarbij worden, net als vorig jaar, zo'n 100.000 mensen verwacht. En noodweer in België heeft gisteravond veel schade veroorzaakt, met hagel van het formaat golfbal en tientallen gewonden op een festival. Op X werden volop filmpjes gedeeld van de hagelstenen. Op meerdere plekken moesten bestuurders uit hun auto worden gered. Vooral in Wallonië stonden straten en wegen onder water. De brandweer kreeg honderden oproepen en ook het treinverkeer lag op meerdere trajecten stil door blikseminslag en modderstromen. Het weer, zonnige periode, maar ook een kans op een regen- of onweersbui, vooral in het oosten. Aan zee blijft het droog. Maximumtemperaturen vandaag 20 tot 25 graden en een zwakke tot matige westenwind.

Dag luisteraars, welkom bij het jazzprogramma Blik op Jazz. Bijna 60 minuten vol met jazz in allerlei vormen. We gaan direct beginnen. Deze week draaien wij onder andere op CD en LP Horace Silver, The Jazz Couriers, Rita Reiss en veel anderen. Van een LP met de toepasselijke titel Jazz is Magic draai ik op een Birth van een combo bestaan uit pianist Tommy Flanagan, Sonny Redd op alt sax, Curtis Fuller op trombone en een rhythmsectie bestaan uit bassist George Tucker en timekeeper Louis Hayes op drums. Dit zijn allemaal toppers op hun instrumenten met name Sonny Redd en Curtis Fuller. En zij leiden de heren in een medium tempo door Upper Birth.

Everybody Loves My Baby is een titel van een mooi New Orleans stuk. En ik heb een prachtig New Orleans band gevonden dat ik dat gaat spelen. En ze heten, heel toepasselijk, de New Orleans Seven.

Een mooi nummer daar. En we gaan naar een bluesy nummer. Een blues intro trouwens met een gevoelige stem van de in 1924 geboren Sarah Vaughan. Een zangeres met een geweldige stem en een fenomenaal bereik. Zij gebruikt haar stem trouwens, vind ik, als een soort instrument. Zij zingt hier een prachtliedje, Body and Soul.

Just Turn It Around is ons volgende stuk, gespeeld door een trio onder leiding van pianist Glenn Cornille. Met zijn twee begeleiders. Dit is een interessant stuk en terwijl het neigt naar swing, wordt er een Latin begeleiding eraan toegevoegd. Just Turn It Around.

De strijkers van het orkest van Rogier van Lotterloo. En de bossen over klanken van How Insensitive. Gezongen door Europe's First Lady of Jazz. En wij weten dat allemaal, dat is Rita Reis. En let op de geweldige begeleiding van pianist Pim Jacobs natuurlijk. Hier komt How Insensitive.

En bluesy piano intro van zanger-pianiste zeer jong Jamie Cullum. Deze man heeft een echte jazzy feeling in zijn muziek. En zijn pianospel is echt boeiend. Ik heb hem hier met een bekend liedje, maar het swingt. Ik vind het schitterend. What a Difference a Day Made.

En daar gaat Jamie Cullum en zijn mannen. Ik vind het een hele mooie uitvoering van What a Difference a Day Made. Undecided, een prima jazzmopje, wordt nu gespeeld door een lekkere swingcombo met cornetist Bobby Hackett en tromboonspeler Vic Dickinson. Neem een stuitend rhythmsectie en nog mooie live opgenomen, dat kan niet. En je krijgt een geweldig stuk recht toe, recht aan swing jazz. Here is Undecided.

En terecht applaus voor dit Undecided. Opus de Funk. Een Horace Silver compositie gespeeld door hemzelf is nu te beluisteren. Zijn stijl was best omschreven als bluesy. Hij was ook productief trouwens als arrangeur-componist. En was hij een van de eerste jazzspelers die soul en funk in zijn muziek verwerkte. Mooi, trouwens, de breaks, dat is wel de moeite waard om op te noemen. Mooi de breaks in dit stukje tussen de drums en de bas. Opus de Funk.

Oké, dat was Horace Silver. Latin funk van de band Chimera. Met hun interpretatie van oorspronkelijke popnummer. Maar ze doen het heel leuk. En het heet It's Too Late. Misschien een titel dat op onze late jazz-uitzending slaat. Chimera.

0: live Brits jazz nu van de Jazz Couriers met een Ronnie Scott compositie. Hij speelt hier de tenor sax in Some of My Best Friends Are Blues. Mooi de sax en de vibrafoon samen. The Jazz Couriers.
1: Which I've written for the group and called it Some of My Best Friends Are Blues.

Trompetist Winter Marsalis, lid van drummer Art Blakey's Jazz Messengers, blaast de blik de studio uit. De blik was gepresenteerd door Ray Aubrey samen met technicus good old Willem ter Haar. Hier komt de Bobby Timmons compositie Monen. Hopelijk zijn jullie er volgende week voor weer een swingende blik op jazz. Tot dan. Bye bye.

0: steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedemorgen. Je luistert naar A1 Radio.
2: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 10 uur.
3: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op A1 Radio. Artsen zonder grenzen noemt de snelle verspreiding van ebola in de Democratische Republiek Congo zeer alarmerend. Er zijn al meer dan 1000 mogelijke besmettingen en ongeveer 250 doden gemeld. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen de virusvariant achter de huidige uitbraak. De organisatie zegt ook dat niemand precies weet hoe groot die uitbraak is. Daarom moet de testcapaciteit worden uitgebreid en is snel meer gespecialiseerde hulp nodig. In Laos zijn 5 goudzoekers die meer dan een week vastzaten in een overstroomde grot onverwacht zelf naar buiten geklommen. Ze raakten eerder ingesloten door snel stijgend regenwater. Een reddingsteam had pompen ingezet om het waterpeil te verlagen. De mannen zaten onder de modder, hadden huid- en darmklachten en overleefden dagen zonder eten of schoon drinkwater. 2 andere dorpelingen zijn nog vermist en duikers bereiden voor hen een nieuwe zoektocht voor. In Frankrijk zijn meer dan 400 mensen opgepakt na ongeregeldheden rond de Champions League winst van Paris Saint-Germain. Feesten sloegen op sommige plekken om in rellen, brandstichting en vernielingen en er raakten 7 agenten gewond. Het busverkeer in Parijs werd tijdelijk stilgelegd vanwege de onveilige situatie. PSG won de finale van Arsenal na strafschoppen. Vanmiddag is de huldiging in Parijs en daarbij worden net als vorig jaar zo'n 100.000 mensen verwacht. En in een woning in Rotterdam-Krooswijk is vannacht een 38-jarige man zwaar gewond geraakt bij een steekpartij. 2 mensen die in het huis waren zijn aangehouden, dat meldt de regionale omroep Rijnmond. Het gaat om een man van 40 en een vrouw van 31 jaar. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht en er werd ook een traumahelikopter opgeroepen. De politie onderzoekt de zaak. Het weer, zonnige periode, maar ook een kans op een regen- of onweersbui, vooral in het oosten. Aan zee blijft het droog. Maximum temperaturen vandaag 20 tot 25 graden en een zwakke tot matige westenwind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: A1 Radio.
4: A1 Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is hier.

En de opening was met Wes King en Point of Grace met het nummer I Believe. Oorspronkelijk van The Robe van Wes King. Dit is een nieuwe uitvoering. Straks de Bijbelvers van deze week, maar eerst deze van opwekking 907. Vurig verlangen. Dit is Gospelites. Reacties zijn welkom via de WhatsApp op 06-T3-86-8334. Dit is opwekking 907.

En de muziek was van opwekking 907, Vurig Verlangen. We gaan naar muziek, ook Nederlandstalig, het heet Goedheid van God. Straks dus onder andere het Bijhoevers van deze week. Maar hier is deze. Dit is Goedheid van God.

0: En je hoort de goedheid van God, dit in programma Gospelheid. En natuurlijk daarbij ook aandacht voor het Bijbelvers van deze week. En dat gaat over de trouw van God uit Psalm 18, de versen 17 tot en met vers 30.
1: Vandaag lezen we Psalm 18, vers 17 tot en met 30. Zo kwam de Heer uit de hemel om mij te redden. Hij redde mij van de dood. Hij bevrijdde mij van mijn vijanden, van de machtige mensen die me haten, die sterker waren dan ik. Zij vielen mij aan toen ik geen kracht meer had. Maar de Heer hielp mij. Hij bevrijdde mij uit gevaar. Hij redde mij omdat Hij me lief had. De Heer was goed voor mij, omdat ik Hem trouw was. Hij heeft me geholpen, omdat ik onschuldig was. Want ik leefde zoals de Heer het wilde. Ik was altijd trouw aan mijn God. Ik hield me aan Zijn wetten. Ik luisterde altijd naar Zijn regels. Ik leefde precies zoals Hij het wilde. Nooit deed ik slechte dingen. De Heer heeft mij geholpen, omdat ik Hem trouw was. Hij zag dat ik onschuldig was. Heer, voor trouwe mensen bent U trouw. Voor goede mensen bent U goed. Voor eerlijke mensen bent U eerlijk. Maar voor slechte mensen bent U een vijand. U bevrijdt mensen die onderdrukt worden. Maar mensen die zichzelf geweldig vinden, die maakt U onbelangrijk. Maar mensen die zichzelf geweldig vinden, die maakt U onbelangrijk. Heer mijn God, U brengt licht in mijn leven. U helpt me als ik het moeilijk heb. En als U mij helpt, kan ik alles. Dan kan ik een leger aanvallen. Dan kan ik een stad veroveren. God redt uit de nood. De dichter beschrijft hoe God hem bevrijdt van de dood en van zijn vijanden. Het is niet zo dat je niets kan overkomen als je op God vertrouwt. Maar wanneer je in moeilijke situaties trouw blijft aan God, blijft God ook trouw aan jou, staat er in vers 26. Soms dreigt een uitdaging ons te overweldigen. Maar de dichter heeft het gevoel dat hij dat allemaal aan kan, omdat God hem helpt. Met Gods hulp kan hij een heel leger verslaan of een stad veroveren. In welke situaties heb jij Gods trouw ervaren? En welke moeilijke dingen durf jij aan als God je helpt?
0: En van de Bijbels van deze week gaan we naar Prijs de Heer met blijde galmen.

0: voor velen misschien wel bekend, de tekst uit de Psalm 147. Prijs de Heer met blijde galmen. En dat laat bij vers van deze week over de trouw van God. Dit gaat over de heiligheid. Hij, God, is de heilig.
1: Daar

0: laat het een fluistering zijn van je hart.
1: En je hoorde opwekkingslied 876 voor altijd heilig. Wil je dit programma reageren? Het kan via de WhatsApp op 06-2386-834. En vandaag gaan we naar Hebreeuwse muziek Baruch Adonai in El Shaddai, een medley van Paul Wilbur.

En ook weer eens een unieke versie van Paul Wilbur. Engels, Nederlands of Hebreeuws en daarin ook het Spaans te beluisteren. Dit was Baruch Adonai in El Shaddai in het Spaans en het Hebreeuws. Dan gaan we naar muziek van de Singing in Veenendaal. En wij gaan daar naar luisteren naar dit 10.000 redenen om dankbaar te zijn.

0: lokaal nieuws en de beste muziek.
1: De stem van jouw regio is A1 Radio.

muziek die je niet elke dag hoort op de radio is dit Shalom Aleichem. En vandaag gaan we naar Nederlandstalig Jeruzalem, de stad van goud. Jeruzalem, Shel Zahav. En dat wordt genoemd Christian Verwoerd. Dit is Gospelijns. Reactie, welkom op de WhatsApp op 06-23-86-8334. Dit is Christian Verwoerd met Jeruzalem, de stad van goud.

En je hoort de muziek van Christian Voort over de stad van Goud, Jeruzalem, Jerusalem, Shezaf. Vandaag gaan we door naar een nummer van Immigrants. Het heet El Shaddai.

En je hoort de muziek van Immigrant El Shaddai. En wij zijn dan weer bijna aan het einde gekomen van dit eerste uur van het programma Gospelheid. Maar straks zijn we natuurlijk in de tweede uur bij je terug met Engelstalige muziek. Christian Contemporary Music in het tweede uur.

En je hoort de muziek van Jonathan Moore met God, I'm Just Grateful. En daarmee gaan we er bijna uit voor dit uur. We hebben nog dicht bij een uur van Rijer. Deze muziek en andere. Straks in het tweede uur ben je terug dus met het tweede uur met Christian Contemporary.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 11 uur.
2: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op A1 Radio. Bij de vierde nacht tegen seksueel geweld in Rotterdam is een recordbedrag van ruim 320.000 euro opgehaald. Bijna 2300 deelnemers die aandacht vroegen voor straatintimidatie en seksueel geweld liepen een mars van 10 tot 20 kilometer langs plekken waar vrouwen zich vaak onveilig voelen. Dat verliep volgens de organisatie zonder incidenten. Burgemeester Schouten zei vooraf dat onveiligheid geen vrouwenprobleem, maar een probleem van iedereen is. Op een defensietop in Singapore heeft de Japanse minister van Defensie scherpe kritiek geuit op China en gezegd dat niet Japan, maar juist Beijing met zijn enorme wapenarsenaal grote zorgen veroorzaakt. Hij wees erop dat Japan geen kernwapens of strategische bommenwerpers heeft, maar Japan verhoogt al 12 jaar op rij zijn defensiebudget. Discussies over een mogelijke Japanse reactie bij een Chinese aanval op Taiwan zorgden eerder ook voor oplopende spanningen. Artsen zonder grenzen noemt de snelle verspreiding van ebola in de Democratische Republiek Congo zeer alarmerend. Er zijn al meer dan 1000 mogelijke besmettingen en ongeveer 250 doden gemeld. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen de virusvariant achter de huidige uitbraak. De organisatie zegt ook dat niemand precies weet hoe groot die uitbraak is. Daarom moet de testcapaciteit worden uitgebreid en is snel meer gespecialiseerde hulp nodig. En in Aarlanderveen is vannacht een persoon zwaar gewond geraakt bij een val in een feesttent van voetbalvereniging SV Aarlanderveen, die in de twee laatste weekenden van mei zijn 60-jarig jubileum vierde. Het slachtoffer kwam in de tent door nog onbekende oorzaak ten val en is na eerste hulp met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Een traumahelikopter landde op het veld om te assisteren. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Het weer, zonnige periode, maar ook een kans op een regen- of onweersbui, vooral in het oosten. Aan zee blijft het droog. Maximum temperaturen vandaag 20 tot 25 graden en een zwakke tot matige westenwind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
4: A1 Mediagroep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
3: Radio. Goedemorgen.
0: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

En je bent terug bij Gospel Light met het tweede programma-uur met Christian Contemporary Music, de nieuwste ook. Dit is Will Wickham en Crowder met It Really Is Amazing Grace. We zijn bij je nog een uur lang.

En je hoort de Phil Wickham en Crowder met It Is Really Amazing Grace. We maken even een uitstapje en dat doen we dus naar het eerste uur. Daar steden we altijd aandacht voor Nederlands en Engelstalig lofprijs en aanbieding. Ook veel Nederlands. Dus doen we nog één keer één prachtig Nederlandstalig nummer die net binnenkwam. Psalm 119 met al mijn kracht van het Psalm Project is dit Psalm 119.

En dat was even een uitstap in het Nederlandstalig. Met al mijn kracht, psalm 119 gaat over de wet. En in die psalm 119, wat de langste psalm is van alle psalmen, staat opgesomd een ode en een loflied aan het houden van de wet van God zelf. Dit is muziek van Matt Redman en het heet Bless the Lord, 10.000 Reasons, zo kennen we het ook. Wij gaan door natuurlijk naar Engelstalig muziek in dit tweede uur van ons programma. Reacties zijn welkom op 06-23-86-8334. Dit is Matt Redman met 10.000 Reasons.

En je hoorde Charity Gayle met Thank You Jesus for the Blood. Dit is ook een bekende, we hebben het dan over CC Wines, met Goodness of God, juist een gospelheid. Nog even te beluisteren op jouw radio.

muziek was van Stemtus Real met Hope Begins, hun albumversie. Dit is wat ouder en het is een Prince-nummer. En dat zul je ongetwijfeld herkennen als The Power of Your Love.

En de muziek die hoorde was van Toby Mac. En dit uur hebben we dus veel muziek gedraaid. Ook een beetje achtereenvolgens. Maar zeker niet. De moeite waard is het natuurlijk altijd om te blijven luisteren. En niet erg als er dan ook een nummer bij zit die we al een keer gedraaid hebben. Maar deze is wel weer nieuw. En dat is muziek van Kathy Nicole met Prayers.

En je hoorde Cathy Nicole met Prayers I Pray, de officiële versie daarvan. En we gaan naar Michael W. Smith, bijna naar het einde van dit programma. Het is nummer Kingdom Come. Ik neem vast een afscheidje van je voor dit tweede uur van het programma Gospelheid. Wil je reageren? Dat kan natuurlijk op 06-23-86-8334. 06-23-86-8334. Dit is Michael W. Smith met Kingdom Come. Bedankt voor het luisteren. Graag tot volgende week.

0: bekende ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedemiddag, je luistert naar A1 Radio.
2: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 12 uur.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. Het Rode Kruis meldt dat afgelopen nacht 60 asielzoekers in de nachtopvang in het Groningse Warffum hebben geslapen. Iets meer dan de nacht ervoor. Toen brachten 45 mensen daar de nacht door. Sinds afgelopen donderdag heeft gemeente Het Hoge Land, waar Warffum onder valt, extra nachtopvang voor asielzoekers uit Ter Apel geregeld. Het Rode Kruis snapt niet waarom er nog geen blijvende oplossing is gevonden en noemt de situatie mensonterend. De burgemeester van het 8e arrondissement in Parijs wil het vieren van de Champions League finale van Paris Saint-Germain op de Champs-Élysées verbieden. De Parijse club won gisteren van het Britse Arsenal, waarna er in Parijs flink gefeest werd, maar ook rellen uitbraken. De politie pakte honderden personen op. De burgemeester sprak van een stedelijke guerrillaoorlog. Winkels hadden uit voorzorg hun deuren gesloten, maar ondanks dat werd er bij een krantenkiosk toch brand gesticht. Bij de vierde nacht tegen seksueel geweld in Rotterdam is een recordbedrag van ruim €320.000 opgehaald. Bijna 2300 deelnemers die aandacht vroegen voor straatintimidatie en seksueel geweld liepen een mars van 10 of 20 kilometer langs plekken waar vrouwen zich vaak onveilig voelen. Dat verliep volgens de organisatie zonder incidenten. De Rotterdamse burgemeester Schouten zei vooraf dat onveiligheid geen vrouwenprobleem, maar een probleem van iedereen is. De 83-jarige Paul McCartney laat weten dat hij dolblij was dat hij mocht meewerken aan het nieuwe album van de Rolling Stones, Foreign Tongues, dat in juli verschijnt. Op het vorige album van de Stones uit 2023 was McCartney trouwens ook al te horen. Volgens de ex-Beatle voelde de opnamesessie anders dan het maken van zijn eigen muziek. Hij zegt daarover: het enige wat ik hoefde te doen was bas spelen en geen fouten maken. Afgelopen vrijdag bracht McCartney zelf een nieuw album uit, getiteld The Boys from Dungeon Lane. Het weer. Er zijn zonnige momenten, maar er kunnen ook wat regen- en onweersbuien voorkomen. Bij een zwak tot matige west- tot noordwestenwind wordt het 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld. En de vertraging is daar net iets meer dan 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: A1 Radio.
2: A1 Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
2: De stem van jouw regio.
5: A1 Radio.
6: Chart World draait om de wereldhits.

0: De wereldwijde nummer 1 vandaag in 2014 was de vrolijke sound van Justin Timberlake en Can't Stop the Feeling.
1: Van ver weg tot dichtbij, Chart World. Hits all around the world met John Deventer.
0: En hartelijk welkom bij een nieuwe week Chart World. Wekelijks ben ik je gids door de internationale hits en geef ik je een tour door de wereldhitlijsten en presenteer de Chart Run Top 30 met daarin de wereldwijde populairste muziektracks van dit moment.
2: I'm dead.

0: Chart World. Alles draait om de wereldhits.
1: Met laat dit uur de wereldwijde album top 10 van dit moment. En ook de nieuwe rangen en standen van onze eigen wereldhitlijst, de Chart van top 30. Maar eerst zometeen Charts All Around the World. En daarin kijken we wekelijks naar de muzieksmaak in een internationale hitlijst. En vorige week was dat die van Bulgarije. En daar

0: Van Australië tot Zweden. Chart World. Hits all around the world. Met deze week...
1: De tophits in Argentinië, officieel de Argentijnse Republiek... is een Spaanstalig land in het zuiden van Zuid-Amerika... tussen de Andes en de zuidelijke Atlantische Oceaan. Het grenst aan Uruguay, Brazilië, Paraguay, Bolivia en Chili. En dan de muziek, en die is voor een groot gedeelte in de Spaanse taal. Met als grootste hitte op dit moment Punalada van Latte, Amigos de Arista en tot...

0: Chartrun, de tussenstand.
1: En zometeen hier bij Chartrun, de nieuwe Chartrun-lijst van deze week. Maar eerst nu de Chartrun tussenstand. En daarin kijken we wekelijks naar de verdwenen tracks in de actuele Chartrun-lijst. En in deze tussenstand over dit lopende jaar kan ik je melden dat er 6 tracks verdwenen zijn. Verdwenen uit de top 30 zijn na 1 week Katy Perry and the One That I Got Away. Ook eruit is na ook 1 week Huggle and Salt and Jamaican. Teddy Swings, Mr. Know-It-All, 4 weken en 24 punten. En verder ook weg is Pink Panthers en Sarah Larson en Stateside. In totaal hebben ze 17 weken en 234 punten vergaard voor het jaaroverzicht. De repeat hit van Justin Bieber, Daisies, is weg. In totaal heeft hij 25 weken genoteerd gestaan. En neemt in deze ronde 50 punten voor het jaaroverzicht mee. Maar de absolute topper die ook toch wel onverwachts buiten de Chartrun top 30 staat zijn Dave & Thames en Raindance. Na 20 weken zijn ze verdwenen. En met de verdwijning van Raindance ziet de voorlopige jaar top 3 er nu zo uit. Nummer 3, End of the Beginning van Daijo met 252 punten. Nummer 2 is Last Life van Sarah Larson met 255 punten. En op nummer 1 komt Binnenvliegen met 328 punten. Raindance van Dave and Thames.
2: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Top 30.
1: Het is tijd in deze Chartworld om in de nieuwe weeklijst van de Charts een top 30 te duiken. En die geeft een beeld van de wereldwijde muzieksmaak van dit moment. En dan gaan we met het eerste overzicht met op 30 van 14. Onderuit Taylor Swift en de Feather van Philly. En ook die andere Taylor Swift, Upper Large, die leidt behoorlijk verlies deze week. Het gaat van 26 naar 29. Dominic Fick vorige week nog in de top 20 genoteerd en nu zakt hij van 17 naar 28. Van 30 naar 27 gaat opnieuw omhoog de repeat hit van Somber en Back to Friends. Het staat nu 51 weken in de lijst en stijgt weer opnieuw door van 30 naar 27. En omlaag van 19 naar 26 Michael Jackson en Don't Stop Till...

Met op 25 vier van 24 Shakira en Zoo. Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In gaat van 27 naar 24 opnieuw omhoog. En 15 naar 23 zakt Alex Warner en Ordinary. Het staat nu 64 weken in de lijst. Nieuw op nummer 22 zijn de Chemical Brothers en Go. En ook nieuw op 21 is een classic van Michael Jackson. Nieuw op 21 staat hij daar met Human Nature.

0: Hard World, wereldwijde album top 10.
1: Het is de top 10 van deze week met 1 stijger, 0 staanblijvers, 6 zakkers en 3 nieuwe bij de bovenste 10. Met nummer 10 van 9, Bad Bunny en Determa's Foto's. Harry Styles, Kiss All The Time, Disco Occasionally, die zakt van 6 naar 9. En BTS met Arrogant, die is ook omlaag gegaan. Het gaat van 4 naar 8. Nieuw op 7 is Michael Jackson en Bad. En Olivia Dean met The Art of Loving, die zakt van 3 naar 6. Nieuw op nummer 5 is Drake en Habiti. En Noah Kahan met The Great Divine gaat van 2 naar 4. Een andere album van Drake wat uitgekomen is, heet Made of Honor. Is nieuw deze week op nummer 3 genoteerd. En vorige week 1 en nu naar 2 gedaald. Michael Jackson en Thriller. En van 10 naar nummer 1 gaat Drake en Iceman. Het is deze week voor de eerste week de wereldwijde album nummer 1.
0: Wereldwijde album top 10. Nummer 1.

0: Top 20.
1: Met op 20 van 16 Somber en Home Wrecker. Nieuw op 19 binnengekomen Olivia Rodrigo en The Cure. Where is my husband van Ray, die stijgt opnieuw door van 28 naar 18 en is de wereldstijger deze week. American Girls van Harry Styles gaat van 22 naar 17 en van 13 naar 16 dalen Temme Impala en Jenny en Dracula.
0: Chartrun, nieuw, nummer 19.

0: Top 15.
1: Met op 15 van 10 Hunter X AJ en de andere zangeres uit K-pop Demon Hunters en Golden. Het daalt van 10 naar 15. Olivia Rodrigo en Drop Dead die gaat van 8 naar 14. En Bruno Mars met Rusty Doll die zakt van 9 naar 13. We staan lever op nummer 12 voor Olivia Dean en Man I Need. En ook omlaag Bruno Mars en I Just Want. Vorige week 7 en nu naar nummer 11.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 1 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. Op Malta heeft voor de vierde maal op rij de Arbeidspartij de verkiezingen gewonnen. Dat blijkt uit de voorlopige stemuitslagen. De Arbeidspartij zou een voorsprong van zo'n 18.000 stemmen hebben. Premier Ubbela noemt het voorlopige eindresultaat een overwinning voor alle Maltese. Het eiland kampt door de oorlog in het Midden-Oosten met hoge energieprijzen, en de Arbeidspartij heeft dit probleem opgepakt om het voor de eilandbewoners draaglijk te houden. Gisteren heeft de politie een 41-jarige man uit Roosendaal opgepakt omdat hij op één dag ruim 160 keer 112 belde, en dat terwijl er geen sprake van een noodgeval was. De man schold de telefonisten van de alarmcentrale uit. 'S middags bracht de politie de man een bezoek om hem het bellen te laten staken, maar hij deed de deur niet open. 'S avonds vond de politie het belletjes en werd de man gearresteerd. Op het moment dat de man werd aangehouden was hij volgens de politie met 112 aan het bellen. Er is beslag op zijn telefoon gelegd. In de Europese Unie wordt nagedacht over het tijdelijk bevriezen van het prijsplafond voor Russische olie, nu de oorlog in het Midden-Oosten al 3 maanden voortsleept. Sinds eind 2022 is er een prijsplafond voor Russische ruwe olie, en sinds begin 2023 voor Russische aardolieproducten van kracht. Dit wordt ieder half jaar aangepast. Exploitanten in de EU mogen die producten alleen tegen of onder die prijs verkopen. Door de oorlog in Iran zijn de olieprijzen door het dak gegaan. Door een tijdelijke bevriezing blijft de prijs enigszins hetzelfde, rond de $60. In Libanon is door Israël een kasteel uit de kruisvaarderstijd ingenomen. Het gaat om kasteel Beaufort bij de rivier Litani. De rivier die lang werd gezien als de officiële grens voor de inzet van grondtroepen. Israël zegt dat het nodig is om zo ver op te rukken om aanvallen van Hezbollah te voorkomen. In het gebied vonden kort geleden al luchtaanvallen plaats, waarbij volgens Israël terroristische infrastructuur vernietigd werd. Het weer. Er zijn zonnige momenten, maar er kunnen ook wat regen- en onweersbuien voorkomen. Bij een zwak tot matige west- tot noordwestenwind wordt het 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: A1 Radio.
1: A1 Radio. Goedemiddag.
5: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: De stem van jouw regio.
4: A1 Radio.
6: Card World draait om de wereldhits.
7: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn.

0: Vandaag, maar dan in 2014, stond in de Nederlandse top 40 op nummer 1 Calvin Harris en Summer.
1: Van ver weg tot dichtbij. Chart World. Hits all around the world. Met John Deventer.
0: En hartelijk welkom bij het tweede uur van Chart World, de radioshow die op de voet volgt de wereldhits. Met straks het vervolg van de wereldhitlijstje Chartrun. Maar ook nieuwe releases en hits van dichtbij.

0: Chart World. Hits van dichtbij.
1: En daarin hoor je welke tracks hit zijn in België, Duitsland en Nederland. We beginnen in de Ultra Top 50, de Vlaamse Ultra Top 50 van deze week. En daarin gaan hard Reggie en Laura Tesoro en Bound to Be. Het stijgt in de 18e week van 46 naar 36. Milky en Mel Grapp en Just the Way You Are, die verspringen van 42 naar 35. En opmerkelijk Taylor Swift nummer 1 hit, The Fat of a Filia, gaat in de 30e week weer de hoogte in. En wel van 39 naar 32. Uit de top 30 maken Miles Smith en Niall Horan een lichte stijging. Drive Safe die verplaatst zich van 30 naar 27. En Bebe Rexha en Fatal Sand New Religion die zien de top 20. Op 20 komen de van 27. Dan de snelle stijger op 16 van 28. Daar staan Suzanne en Freek en Halverwege. Top 10 tijd is het voor Jelly Roll en I'm Good. Het gaat van 17 naar 9. En Opperlight van Taylor Swift is daar in Vlaanderen de snelste stijger. Het gaat opnieuw omhoog van 22 naar 8. En Harry Styles American Girls heeft de top 5 bereikt. Hij stijgt door van 10 naar nummer 5. En tot slot dan de hoogste nieuwe. En dat zijn op 17 Aaron Blommaert en Zoe Levi en Tranen van Goud.

0: Chart World. Hits van dichtbij.
1: Met nu de highlights van de Duitse single top 100. Met daarin veel classic hits die weer een vlucht nemen. De eerste die we tegenkomen is Messi van Lola Young. In haar 74ste week stijgt ze weer van 97 naar 78. Verderop in de lijst staat de gewezen top 10 hit van Mark Egger en Mon Amour. Hij gaat weer omhoog van 89 naar 53. De zomerclassic van Lucenzo en Don Omar en Danza Corrudo die staat op 51, komende van 85. En ook Huggle & Topic en I Adore You neemt de vlucht en neemt de sprong van 99 naar 46. Bad Bunny's DTMF is weer een top 40 hit in Duitsland, want hij stijgt er weer mee van 78 naar 39. Show Me Love van Wiz, DMC, Beast & Honey is komende van 90 en staat nu op 36. En dan wat bescheiden stijgingen, zoals die van Katy Perry in haar The One That I Got Away. Het gaat van 36 naar 39. En ook Olivia Rodrigo en Drop Dead, die staat op 21 en vorige week nog op 30. En in de top 20 vinden we deze week de snelste stijger. Maar liefst 53 posities winst Books de zomerclassic On The Floor van Jennifer Lopez en Pitbull. Ze gaan van 71 naar 18 deze week. En de hoogste nieuwe is op 8 The Cure van Olivia Rodrigo. En Temper City en Self-Aware die verplaatst zich bescheiden van 9 naar nummer 5. En dit zijn de highlights van de Nederlandse top 40 met daarin 5 binnenkomers. De hoogste is op 24 het thema van het komende WK-voetbal Die Die Die van Shakira en Bruno Boy. Verder is ook nieuw Martin Garrix en Ed Sheeran en Repeat It. Het staat nieuw op 38. En dan de stijgers, onder andere Huggle & Salto en Jamaica. Het stijgt door met de stip van 35 naar 27. Michael Jackson's classic Billie Jean die gaat van 26 naar 20. En New Religion van Bebe Rexha en Faithless die verplaatst zich van 20 naar 16. De Bossa en Magnetic is een top 10 hit. Het gaat van 12 naar nummer 9. En Harry Styles, die nog steeds bezig is met zijn corsetten in de Amsterdam Johan Cruijff Arena, stijgt met zijn singletrack American Girls van 7 naar nummer 4. En tot slot van dit blok hits van dichtbij heb ik nu voor je de top 3's van Duitsland, België en Nederland. Te beginnen met die van Duitsland. En die top 3 is weer gevuld met tracks die er al eerder in stonden. Met op 3 van 4 Temme Impala en Dracula. Lust Life van Sarah Lawson die stijgt weer van 6 naar 2. En na slechts 1 week stond Dara en haar Bangara op nummer 1 daar in Duitsland. Ze zakte deze week terug naar nummer 4. En nu nemen Justin Bieber samen met Nicki Minaj die koppositie weer over. Het stijgt weer door dus van 2 naar nummer 1 in Duitsland. Dan de top 3 van België met op 3 van 5 Somber en Homewrecker. Alex Warner's Fever Dream die stijgt van 3 naar 2. En Olivia Zin's So Easy To Fall In Love is nog steeds de nummer 1 van de Ultra Top 50. En dan in Nederland de Nederlandse top 40, de nieuwe top 3 met een nieuwe nummer 1 kan ik je zeggen. En dit is die top 3 van deze week met op 3 van 2 Bruno Mars en I Just Might. Na 7 weken zakt van 1 naar 2 Alex Warner en Fever Dream. En Justin De Wild gaat met zijn meezinger van dit moment Cherryo van 3 naar nummer 1 in de Nederlandse top 40.
0: Chart World. Surprise track.

0: Art World, nieuwe muziek.
1: Een nieuwe muziek van Douwebop en All for One, wat hij speciaal schreef voor de 20e editie van de Alpe d'Huez. Het jaarlijkse evenement waarmee geld wordt ingezameld voor onderzoek tegen kanker. En niet alleen heeft Douwe deze song geschreven en uitgebracht, hij zal ook deze week op 4 juni zelf de Alpe d'Huez gaan beklimmen. En daarvoor zat ook de surprise track, en dat is de nieuwe single 321 van de Nederlandse singer-songwriter Bente.

0: top 10.
1: En we gaan nu verder in deze chartworld met het vervolg van de Chartrun top 30. En we zijn aangekomen in de top 10 met daarin 0 staanblijvers, 4 zakkers, 3 hardlopers en ook 3 nieuwe. En de eerste nieuwe vinden we op nummer 10 en dat is Drake en Natural Treasure. Alex Warner, Fever Dream gaat van 4 naar 9 en Michael Jackson, Beat It gaat van 11 naar 8. Olivia Dean en So Easy to Fall in Love, die zakt van 6 naar 7. En op nummer 6 vinden we de hoogste Drake-song van deze week. En dat is Jenny STVW. En dus, dat is nu op nummer 6, dus de hoogste Drake-song van deze week. In de Chartrun Top 30 op 6.
2: Chartrun. Top 10.

0: Chartrun. Chartrun. Top 5.
1: Met zometeen de wereldwijde top 3. Maar eerst loop ik de top 5 even met je door. En die is behoorlijk door elkaar geschud, kan ik je zeggen. Want vorige week 2 en nu naar 5 gezakt is BTS en Swim. En ook omlaag van 1 naar nummer 4. Beauty and a Beat van Justin Bieber en Nicki Minaj. Na 4 weken zijn ze dus niet meer de nummer 1 wereldwijd.
0: Chartrun. Chart update.
1: En onderweg de boze 3 wereldwijd, maar eerst nu de Chartrun Hit Update met de highlights van de Chartrun-lijst van deze week. Met daarin deze week 6 nieuwe binnenkomers. De eerste is de uit 2015 afkomstige track Go van The Chemical Brothers. Het staat nieuw op 22. En de classic hit Human Nature, die volgt op nummer 21 en is van Michael Jackson. Olivia Rodrigo in haar nieuwe single track The Cure is nieuw op 19. En rapper Drake komt met maar liefst 2 tracks binnen in de top 10. En wel op 10 met National Treasure. En de hoogste Drake track is op 6, Jenny STVU. En dat is dus de hoogste nieuwe van Drake. Maar de echte hoogste nieuwe, die vinden we zometeen in de top 3. En dan de hardlopers en de wereldstijgers Somber en zijn classic chart track Back to Friends, die stijgt weer in de 51ste week van 30 naar 27. Sam Fender en Olivia Dean en Rain Me In, die gaan van 27 naar 24. En een oude bekende scoort de wereldstijger. En dat is Rayen, Where Is My Husband. In haar 33ste week gaat ze van 28 naar 18. American Girls van Harry Styles, die stijgt van 22 naar 17. En de classic Beat It van Michael Jackson staat nu in de top 10 genoteerd. Hij stijgt in de derde week van 11 naar nummer 9.
0: Chartrun, top 3, nummer 3. Nieuw.

0: Chart World, jouw gids door de wereldhits.
1: En de tour door de wereldhits komt zo langzaam weer tot een einde met net de Chart hun top 3. Met op 3 nieuw de Albanese zangeres Dara en haar winnende Eurovisie Songfestival song Bangara. Won niet alleen in mei het Songfestival, maar is nu ook een zomerhit. En staat momenteel in 6 landen genoteerd op nummer 1. En komt nu in onze eigen wereldhitlijst de Chart hun top 30 nieuw binnen op 3. Nummer 2 komt van 3 en is Chosen Texas van Ella Lange. En de populairste track wereldwijd komt op naam van Michael Jackson. Dankzij de film Michael is de tijdloze sound van Michael Jackson razend populair. Met 4 songs staat hij deze week in de lijst genoteerd. Met als populairste zijn classic hits die in 1982 verscheen op het Thriller album. En als single track in 1983 een grote hit werd. Billie Jean van Michael Jackson stijgt deze week in de wereldwijde Chart hun top 30 van 5 naar de wereldwijde nummer 1. En dit was Chart World voor deze week. Bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week. En dan ben ik ook weer je gids door de wereldhits. Dus graag tot dan.

0: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: Goedemiddag. Je luistert naar A1 Radio.
0: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio-actueel nieuws van 2 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. Deze week gaat sociale zakenminister Veilbrief met de oppositiepartijen in gesprek over de toekomst van de sociale zekerheid. Dat zei Veilbrief in het televisieprogramma Buitenhof. Afgelopen donderdag kapten de vakbonden de gesprekken met het kabinet af, omdat Veilbrief de bezuinigingen wil doorzetten. Hij hoopt dat de sociale partners snel weer met het kabinet in gesprek willen om over de arbeidsongeschiktheid en werkloosheid te praten. En de Telegraaf meldt dat werkgevers en vakbonden buiten het kabinet om een plan willen maken voor de economie en de arbeidsmarkt. Voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW Koen van Oostrom en FNV-voorzitter Hans Spekman zouden eerst met elkaar gaan praten of onderhandelingen kansrijk zijn. Tot teleurstelling van de werkgevers trokken de vakbonden afgelopen donderdag de stekker uit de besprekingen met het kabinet. De bonden willen actie gaan voeren. Vandaag wordt de eerste marathon van Groningen gehouden en de veiligheidsregio Groningen meldt dat verschillende mensen onwel zijn geworden. Dat zou op meerdere plekken op de route gebeurd zijn. Aan de marathon doen volgens de organisatie zo'n 2000 lopers mee. Sommigen zouden door een hitteberoerte getroffen zijn. De ambulancediensten in Groningen hebben hun capaciteit bereikt. De veiligheidsregio heeft opgeschaald naar grip 1, zodat de samenwerking tussen de verschillende hulpdiensten gecoördineerd kan worden. Er is door Frankrijk bij de VN-veiligheidsraad een spoedvergadering aangevraagd. Dit vanwege de situatie in Libanon. Israël is bezig daar verder op te trekken en zou het historische kasteel Beaufort hebben ingenomen. Frankrijk respecteert het recht op zelfverdediging van Israël, maar de Israëlische invloedssfeer in Libanon is in de ogen van de Fransen een misstap, die niet alleen het staakt-het-vuren-akkoord schendt, maar ook het internationaal recht. Het weer. Er zijn zonnige momenten, maar er kunnen ook wat regen- en onweersbuien voorkomen. Bij een zwak tot matige west- tot noordwestenwind is het 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: AE1 Radio. De stem van jouw regio. AE Radio. AE Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw...

elke zaterdagmiddag van 2 tot 5 op A1 Radio. Sportmatinee. We volgen alle wedstrijden uit de regio en houden jou op de hoogte van de ontwikkelingen. Sportmatinee wordt mede mogelijk gemaakt door Carprof Jos Bouw. De professionals voor uw auto, bedrijfswagens en campers.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Deze week gaat sociale zakenminister Veilbrief met de oppositiepartijen in gesprek over de toekomst van de sociale zekerheid. Dat zei Veilbrief in het televisieprogramma Buitenhof. En de Telegraaf meldt dat werkgevers en vakbonden buiten het kabinet om een plan willen maken voor de economie en de arbeidsmarkt. Vandaag wordt de eerste marathon van Groningen gehouden en de veiligheidsregio Groningen meldt dat verschillende mensen onwel zijn geworden. Dat zou op meerdere plekken op de route gebeurd zijn. Er is door Frankrijk bij de VN-veiligheidsraad een spoedvergadering aangevraagd. Dit vanwege de situatie in Libanon. Het weer. Er zijn zonnige momenten, maar er kunnen ook wat regen- en onweersbuien voorkomen. Bij een zwak tot matige west- tot noordwestenwind is het 20 tot 26 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 3 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. Overal in het land is het behoorlijk warm en dat heeft ervoor gezorgd dat tijdens verschillende marathons mensen onwel zijn geworden. Dat gebeurde in Groningen, Amersfoort en Utrecht. Twee deelnemers moesten gereanimeerd worden. Door het hoge aantal onwelwordingen in Groningen hadden de ambulancediensten daar hun capaciteit bereikt en werd er opgeschaald. De organisatie heeft de lopers opgeroepen goed naar hun lichaam te luisteren, omdat door de warmte de omstandigheden voor veel deelnemers zwaarder zijn. Deze week gaat sociale zakenminister Veilbrief met de oppositiepartijen in gesprek over de toekomst van de sociale zekerheid. Dat zei Veilbrief in het televisieprogramma Buitenhof. Afgelopen donderdag kapten de vakbonden de gesprekken met het kabinet af, omdat Veilbrief de bezuinigingen wil doorzetten. Hij hoopt dat de sociale partners snel weer met het kabinet in gesprek willen om over de arbeidsongeschiktheid en werkloosheid te praten. De eerste groepstraining van het Nederlands elftal voor het WK heeft plaatsgevonden en Memphis Depay heeft daaraan helemaal meegedaan. Depay raakte eind maart geblesseerd aan zijn bovenbeen. Oranjebondscoach Ronald Koeman heeft vertrouwen in de 32-jarige topscorer, mits hij helemaal fit is. Koeman springt tegenwoordig iets voorzichtiger met Depay om en het zou zomaar kunnen dat de voetballer pas later in het toernooi in actie zal komen. Oranje speelt de eerste wedstrijd op zondag 14 juni tegen het Japanse elftal. Het duel vindt in Dallas plaats. Bij rellen in de Franse hoofdstad Parijs heeft de politie gisteravond 780 mensen opgepakt. Na het winnen van de finale van de Champions League door Paris Saint-Germain trok men massaal de straat op om te feesten, maar er braken ook rellen uit. Franse media melden dat 277 mensen nog altijd worden vastgehouden. Tijdens de rellen zijn 57 agenten gewond geraakt. De spelers van PSG worden vanmiddag door de Franse president Macron ontvangen. Het weer. Er zijn zonnige momenten, maar er kunnen ook wat regen- en onweersbuien voorkomen. Bij een zwak tot matige west- tot noordwestenwind is het 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld 6 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: 1 Radio. De stem van jouw regio.
1: AE Radio.
0: Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw...

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Overal in het land is het behoorlijk warm en dat heeft ervoor gezorgd dat tijdens verschillende marathons mensen onwel zijn geworden. Dat gebeurde in Groningen, Amersfoort en Utrecht. Twee deelnemers moesten gereanimeerd worden. Deze week gaat sociale zakenminister Veilbrief met de oppositiepartijen in gesprek over de toekomst van de sociale zekerheid. De eerste groepstraining van het Nederlands elftal voor het WK heeft plaatsgevonden en Memphis Depay heeft daaraan helemaal meegedaan. Bij rellen in de Franse hoofdstad Parijs heeft de politie gisteravond 780 mensen opgepakt. Na het winnen van de finale van de Champions League door Paris Saint-Germain trok men massaal de straat op om te feesten, maar er braken ook rellen uit. Het weer. Er zijn zonnige momenten, maar er kunnen ook wat regen- en onweersbuien voorkomen. Bij een zwak tot matige west- tot noordwestenwind is het 20 tot 26 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
2: A1 Radio.
0: Op 93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: Goedemiddag. Je luistert naar A1 Radio.
0: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 4 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. Via sociale media heeft de politie verschillende beledigende en bedreigende reacties ontvangen naar aanleiding van een bericht over een arrestatie in Zeist waarbij agenten geweld hebben gebruikt. Onder dat bericht kunnen geen reacties meer worden geplaatst. Volgens de politie zijn een gesprek en kritiek goed, maar in dit geval zijn alle fatsoensnormen overschreden. Een woordvoerder zegt dat er sprake was van de meest heftige bedreigingen. De politie meldt dat de jongen die gisteren bij de Maarseveense plassen uit het water werd gehaald overleden is. Gisteren rond 5 uur kwam er een melding binnen dat er iemand te water was geraakt. Op dat moment was het wegens het mooie weer erg druk in het recreatiegebied. Er werd met een duikteam, een helikopter en een droneteam naar de jongen gezocht. Niet veel later werd hij uit het water gehaald. Hij is nog naar het ziekenhuis gebracht, maar hulp mocht niet meer baten. De recreatieplas is vandaag gesloten. Het Libanese persbureau NAA meldt dat er zeker 11 mensen zijn gedood door Israëlische aanvallen in het zuiden van Libanon. Eén aanval zou in de buurt van een ziekenhuis hebben plaatsgevonden en daarbij raakten 12 medewerkers gewond. De aanvallen waren in de nacht. Verschillende woningen raakten daardoor verwoest, terwijl de bewoners lagen te slapen. Hezbollah heeft al laten weten terug te mappen en vergeldingsacties op Israëlische doelen uit te voeren. In april spraken Israël en Libanon een staakt-het-vuren-akkoord af, maar nog altijd gaan de aanvallen gewoon door. De 81-jarige zanger Rod Stewart heeft 2 optredens in Las Vegas afgezegd. Hij kampt met een bijholteontsteking en zijn artsen hebben hem geadviseerd rust te nemen. Daarom kwamen de concerten op vrijdag en gisteren in de Coliseum at Caesar Palace te vervallen. Volgens een woordvoerder verwacht men dat Stewart vanaf dinsdag 2 juni weer op het podium staat. De Britse zanger heeft zijn excuses aan zijn fans aangeboden en laat weten dat hij zijn stem rust geeft om te herstellen. Het weer. Er zijn zonnige momenten, maar er kunnen ook wat regen- en onweersbuien voorkomen. Bij een zwak tot matige west- tot noordwestenwind is het 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: 1 Radio. De stem van jouw regio. AE Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Je luistert naar A1 Radio. Hits from the Heartland, the best new country, hoor je hier. Elke zondagmiddag van 5 tot 7 op A1 Radio.
1: Hits from the Heartland with Camille Janssen.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Via sociale media heeft de politie verschillende beledigende en bedreigende reacties ontvangen naar aanleiding van een bericht over een arrestatie in Zeist waarbij agenten geweld hebben gebruikt. Een woordvoerder zegt dat er sprake was van de meest heftige bedreigingen. De politie meldt dat de jongen die gisteren bij de Maarseveense plassen uit het water werd gehaald overleden is. Gisteren rond 5 uur kwam er een melding binnen dat er iemand te water was geraakt. Het Libanese persbureau NAA meldt dat er zeker 11 mensen zijn gedood door Israëlische aanvallen in het zuiden van Libanon. De 81-jarige zanger Rod Stewart heeft 2 optredens in Las Vegas afgezegd. Hij kampt met een bijholteontsteking en zijn artsen hebben hem geadviseerd rust te nemen. Het weer. Er zijn zonnige momenten, maar er kunnen ook wat regen- en onweersbuien voorkomen. Bij een zwak tot matige west- tot noordwestenwind is het 20 tot 26 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
3: A1 Radio.
0: A1 Radio. De stem van jouw regio.

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 5 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. Het Nederlandse kabinet gaat een poging doen om Europees ontwikkelingsgeld voor Sierra Leone stop te zetten. Op die manier wil Nederland proberen om de Nederlandse drugscrimineel Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, die in Sierra Leone zou verblijven, uit te laten leveren. Bolle Jos is in Nederland en België bij elkaar opgeteld tot 80 jaar gevangenisstraf veroordeeld. Justitieminister Van Wil zegt dat het bizar is dat Nederland een land ondersteunt dat een zware crimineel als Leidekkers onderdak biedt. Tijdens een ballonvaart gisteravond is een passagier naar beneden gesprongen. Dat gebeurde boven het Noord-Brabantse Zundert. De ballonvaarder sloeg daarop alarm, waarna een traumahelikopter en verschillende ambulances uitrukte. Het levenloze lichaam van het slachtoffer werd in een tuin van een woning gevonden. De politie onderzoekt de tragische voorval en bevestigt dat het slachtoffer mogelijk zelf gesprongen is. Tijdens de halve marathon in Groningen, waar 6500 mensen aan meededen, zijn 7 lopers door de warmte bevangen. Dat laat de organisatie weten. 2 deelnemers moesten naar het ziekenhuis worden gebracht. De anderen werden bij de finish behandeld. Er werden meerdere ambulances opgeroepen omdat er op de route mogelijk nog meer mensen onwel zijn geworden. Publiek werd opgeroepen niet naar de locatie te komen, zodat de hulpdiensten hun werk goed konden uitvoeren. Ondertussen zijn alle lopers gefinished. De Colombianen gaan vandaag naar de stembus om een nieuwe president te kiezen. De termijn zit er voor de huidige president Gustavo Petro op. Hij is niet meer verkiesbaar. Bovenaan in de peilingen staat de leider van het linkse Pacto Histórico, Iván Cepeda. Voor veel Colombianen is veiligheid en geweld het belangrijkste verkiezingsthema. Aan de vooravond van de verkiezingen vonden er in meerdere plaatsen in het land aanslagen plaats. Denk daarbij aan de aanslag van een maand geleden toen een bus op een snelweg ontplofte, waarbij 21 mensen omkwamen. Het weer. Vanavond en vannacht kan er in het oosten en zuidoosten nog een bui vallen. Verder is het droog. Het wordt vannacht 12 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: A1 Radio.
0: A1 Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

De Mighty Roadroller van een week of vier geleden. Nieuwkomer Jacob Hackworth en What Took You So Long. Elke week op 40 stations en streams in Nederland, Vlaanderen, Bonaire, Thailand, Spanje, Noord-Ierland en de USA. Hits from the Heartland, the best in new country. Een plaats omhoog naar nummer 9 deze week. Jason Aldean en Don't Tell On Me.

0: Voor de Country Classic gaan we 22 jaar terug in de tijd naar de zomer van 2004. In een nummer geschreven door Billy Montana en Tammy Wagoner. Je hoorde Sarah Evans en Suds in the Bucket. Hits from the Heartland, the best in new country. Een plaats omhoog naar nummer 30. Hier is Dustin Lynch.
1: Buffy

Uit Washington State in the Pacific Northwest, de zanger met Nederlandse roots, Zach Tarp en South of Sanity. En het interview wat ik met hem had staat nog steeds op de site van newcountry.nl. 2 uur lang met hits van de Heartland en jij bent helemaal op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de New Country scene. Hier is

doorbraaksingle voor Graylon James en Water at a Wedding. Hits from the Heartland, the best in new country. Snel stijgend op het ogenblik in regional breakouts.

Ik kreeg zomaar Heavy Rotation en Hits from the Heartland zo'n jaar of drie geleden. Jordan Harvey uit Schotland en Along for the Ride. En de Recurrents komen uit dat jaar in deze aflevering van Hits from the Heartland. Terug naar de chart met Lokesh.

0: zetten we in Hits from the Heartland een artiest of groep in de schijnwerpers.
1: Een zanger-gitarist die zijn studie op de universiteit na een jaar afbrak, omdat hij in plaats van economie liever muziekaudities deed. Op aanraden van een auteursrechtenadvocaat

0: ging hij naar Nashville. Toen hij zei geen huis, geen baan en geen geld te hebben, was hij een paar maanden kinderhulp in het gezin van dezelfde advocaat. Hij kreeg een baan als songwriter bij een muziekuitgeverij en rolde zo het artiestenvak binnen.
1: Deze week Spotlight on...
0: Chris Cagle.

Not Light On, Chris Cagle. Je hoorde drie hits van de in Louisiana geboren zanger die opgroeide in Texas. What a beautiful day, miss me baby, and got my country on. Terug naar de chart van het ogenblik, een plaats omhoog naar nummer 11. En op het randje van de top 10, Morgan Wallen en Don't Quit.

Vorige week de Hotshot debut, deze week een van de grote national breakouts. Kenny Chesney en Carry On. Tijd om eruit te gaan voor het nieuws en de mededelingen. Zo direct ben ik bij je terug met de tweede uur hits van de Heartland. Met daarin de Dutch Barn. Een overzicht van de Billboard Country Airplay top 10 met een nieuwe nummer 1. En nog veel meer moois. Blijf erbij, we gaan het uur uit met Max McDown. Tot zo!

0: luistert naar A1 Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 6 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Bij een brand in een woning in Rotterdam-Feyenoord is iemand om het leven gekomen. Het slachtoffer werd gevonden nadat de brand al onder controle was. Die brand brak rond 11:30 uit, maar de oorzaak ervan is nog onbekend. Het vuur zou buiten zijn ontstaan en daarna zijn overgeslagen naar het dak en een spouwmuur. Tientallen omliggende woningen werden uit voorzorg ontruimd. Door de grote hoeveelheid rook werd een NL-alert in de omgeving verstuurd. Een deel van de achtergevel van het pand is ingestort. In het Brabantse Zundert komt een bijeenkomst na een tragisch incident met een luchtballon. Gisteravond sprong een persoon uit een mand ervan. Het slachtoffer werd later doodgevonden in de tuin van een woning. De burgemeester van Zundert zegt dat de bijeenkomst bedoeld is voor alle inwoners die behoefte hebben aan steun of informatie. De ballonvaarder sloeg zelf alarm, waarna hulpdiensten massaal uitrukten. Veel buurtbewoners stonden op straat. Er is slachtofferhulp beschikbaar voor hen. Het Nederlandse kabinet gaat een poging doen om Europees ontwikkelingsgeld voor Sierra Leone stop te zetten. Op die manier wil Nederland proberen om de Nederlandse drugscrimineel Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, die in Sierra Leone zou verblijven, uit te laten leveren. Bolle Jos is in Nederland en België bij elkaar opgeteld veroordeeld tot 80 jaar gevangenisstraf. Justitieminister Van Weel noemt het bizar dat Nederland een land ondersteunt dat een zware crimineel als Leidekkers onderdak biedt. En Australië kampt met een grote muizenplaag, vooral in het westen en zuiden van het land. In sommige gebieden zijn tot 8000 muizen per hectare geteld, 10 keer meer dan de grens voor een plaag. Vooral boeren worden hard getroffen omdat de dieren gewassen beschadigen en voor extra kosten zorgen. De overheid staat tijdelijk sterker muizenvergif toe om de aantallen terug te dringen. Ook scholen nemen extra maatregelen tegen de overlast. De oorzaak van de snelle groei van de muizenpopulatie in Australië is onduidelijk. Het weer vanavond en vannacht kans op een bui in het oosten en zuidoosten. Het is vannacht 12 tot 16 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen wordt het wisselend bewolkt met hier en daar een bui bij 21 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land is veel vertraging door een ongeluk. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn, tussen Hoevelaken en Barneveld, 8 kilometer stilstaand verkeer met een uur extra reistijd. Twee rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: A1 Radio. Goedenavond.
0: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

Acha debut, oftewel de hoogste nieuwe binnenkomer in de Billboard Country Airplay chart van deze week. Charles Wesley Godwin samen met Luke Combs en Better That Way. It's from the Heartland, the best in new country. Reacties zijn van harte welkom op de Facebookpagina van dit programma. Like de pagina en als je er dan toch bent, vraag dan direct jouw favoriete new country plaat aan. In de richting van de top 20, Luke Bryan.

Hij ging naar Nashville en kwam terug met dit heerlijke nummer. Koen Vaal uit Steenbergen, uit Brabant. Daar komt hij vandaan. Steady on the Gun. Hij stond centraal in de Dutch Barn. En binnenkort is hij zowel te beluisteren in de splinternieuwe Hits from the Heartland podcast Nashville aan de Noordzee. En natuurlijk ook het interview wat je na kunt lezen op de site van newcountry.nl. Ella Langley en Morgan Wallen zijn hier met I Can't Love

blijven staan op nummer 6 deze week. Riley Green en Change My Mind. Meer informatie over het programma en de aangesloten stations vind je op www.hitsfromtheheartland.com. Hier is Russell Dickerson en Work Your

0: Kacey Musgraves en Loneliest Girl is altijd helemaal bijgewerkt en actueel. De openbare Spotify-playlist van Hits from the Heartland. Volg hem, download hem en neem hem overal en altijd met je mee. Meer dan 3,5 uur lang de allerlekkerste new country van dit moment.
1: I ain't coming to your house. I ain't crawling in your bed. I don't wanna be the only thing running through your head.

Hij stond een aantal weken genoteerd in de Music Row Music Charts in Nashville uit 2023. Will Dempsey, Beat You There. Hits from the Heartland, the best in new country. De grootste stijger binnen de top 10 is deze van Josh Ross.

0: You're listening to Hits from the Heartland.
1: Een overzicht van de Billboard Country Top 10 van deze week.
2: Geen nieuwe binnenkomers in de lijst van deze week. En dat houdt in dat we ook geen afscheid hoeven te nemen van welke plaat ook. Vorige week 9, deze week 10. Beautiful Things, Megan Maroney. Stuiver gewisseld met Jason Aldean. Die gaat van 10 naar 9 met Don't Tell On Me. Vorige week 1, deze week 8. The Fall, Cody Johnson. 1 week op nummer 1 gestaan. En 7 en 6 zijn zittenblijvers. Op 7, Turn This Track Around van Jordan Davis. En op 6, Change My Mind van Riley Green. Vorige week 2, deze week 5. 3 plaatsen gezakt. Sleepless in a Hotel Room van Luke Combs. En de grootste stijger binnen de top 10. Je hoorde de plaats zojuist. Hate How You Look van Josh Ross van 8 naar 4. Vorige week 5, deze week 3. Choosing Texas, Ella Langley, back-to-back met nummer 2. Want zij stijgt van 4 naar 2 met Be Her. En dat betekent de nieuwe nummer 1. In de 23e week van 3 naar 1, Brunette en Tucker Whitmore.

For the first time on Dutch radio. De absolute primeur van de nieuwe single van Tyler Hubbard. Het is de opvolger van Park en heet Land. Elke week om deze tijd hoor je de best new country hier. Lokaal, landelijk en wereldwijd. Met Lauren Elena featuring Chase Matthew en All My Exes.

Stella Lefty in Boston. And there you have him. Jouw hits van de Heartland voor deze week. De afgelopen twee uur heb je kunnen luisteren naar het beste dat New Country te bieden heeft. Hits van de Heartland is een productie van Camille Jansen Cross Media. Houd je radio hier en ik laat je alleen met een hit uit 2023 voor Jimmy Allen en Down Home. Groetjes, hoi!

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 7 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Het Centraal Joods Overleg stapt naar de rechter als artiest J, oftewel Kanye West, geen inreisverbod krijgt voor Nederland. Hij staat gepland voor 2 optredens volgend weekend in het Gelredome in Arnhem. De gemeente heeft ook al een evenementenvergunning verleend. Het Centraal Joods Overleg heeft het kabinet gevraagd om J de toegang te ontzeggen vanwege eerdere antisemitische uitlatingen. Maar volgens minister Van den Brink biedt de wet daar op dit moment geen mogelijkheden voor. De Amerikaanse regering heeft een nieuwe website gelanceerd om zijn strenge immigratiebeleid te promoten. De website aliens.gov presenteert illegale immigratie in de stijl van een science fiction verhaal over buitenaardse wezens. Op de website staat een kaart met arrestaties van de immigratiedienst ICE in de VS. Ook kan iedereen via de site vermoedelijke illegale immigranten melden bij de autoriteiten. Maar critici noemen het stigmatiserend en wijzen op eerdere kritiek op het harde uitzettingsbeleid. In het Brabantse Zundert komt een bijeenkomst na een tragisch incident met een luchtballon. Gisteravond sprong een persoon uit de mand ervan. Het slachtoffer werd later doodgevonden in de tuin van een woning. De burgemeester van Zundert zegt dat de bijeenkomst bedoeld is voor alle inwoners die behoefte hebben aan steun of informatie. De ballonvaarder sloeg zelf alarm, waarna hulpdiensten massaal uitrukten. Veel buurtbewoners stonden op straat. Er is slachtofferhulp beschikbaar voor hen. En in Kenia dient morgen een rechtszaak over de komst van een ebola-opvangcentrum voor mogelijk besmette reizigers uit Congo. Critici zijn bang voor gezondheidsrisico's en noemen de opvang een bedreiging voor de bevolking. De Keniaanse overheid benadrukt dat het centrum deel uitmaakt van internationale samenwerking op het gebied van gezondheidsveiligheid. Tegelijkertijd blijft de exacte grootte van de ebola-uitbraak in Congo lastig in kaart te brengen door wisselende cijfers en veel onbevestigde gevallen. Het weer vanavond en vannacht kans op een bui in het oosten en zuidoosten. Het is vannacht 12 tot 16 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen wordt het wisselend bewolkt met hier en daar een bui bij 21 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
3: A1 Mediagroep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
0: A1 Radio. Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbind.

Luisteraars, allemaal een hele goede avond. Ja, we zijn er. Tot de klok van 9 uur is dit natuurlijk A1 op Zon Hollands. En luisteraars, u kunt ze door bij uw groeten en verzoeken op 033-246-0101. En we zitten hier in een verhitte studio samen met Anneliese en natuurlijk mezelf. En straks komt Evelien via de telefoon er nog even bij om de groente- en vleestip te doen. Maar tot nu toe zult u het even met mij en Anneliese moeten doen.

Wil je het plaatje Ik hou van jou vandaan? Winner daarin voor Sabine Herman en Anneliese. En dit krijgen ze natuurlijk allemaal aangeboden van niemand minder als Evelien.

Diana Winner. En ik hou van jou. Al uw groeten en verzoeken kunt u nog steeds doorbellen op 033 246 0101.

0: al dat geklop van het water, dan krijg je ook ergens los van, hè?
1: Ja, ja, ja.
0: Ik ga zo even naar het toilet.

Goed, Corrie en Annie krijgen een plaat aangeboden van Henny. En die willen muziek horen van De Vrijbuiters.

All-Stars Band met Genieten. Jawel. De volgende muziekluisteraars. De heer Van der Brink heeft gebeld uit Nunspeet en die vraagt een plaat aan voor alle duivenmelkers op de Veluwe, denk ik. En hier is Jo Hogedoorn.

Ja, hij is net voorbij. Ja, ja. Ja, meneer Van der Brink, dit was hem hoor. Uit Nunspeet. Ja, bedankt voor het bellen. En tot de volgende belletje, zullen we maar zeggen. Hè? Ja, ja. En luisteraars, u kunt nog steeds doorbellen. Uw groeten en verzoeken op 033...

0: Ja, dat was hem. Dat was hem echt. Er was niemand minder als Niels Bode en Kijk je naar mij. Jawel. We krijgen zo analyse met de Nederlandstalige top 10. Maar ze zit nog aan de telefoon. Ja, ik kan natuurlijk wel de top 10 van vorige week even voorlezen. Want vorige week zaten we natuurlijk met de Pinkster zaten we lekker thuis. Het was heel mooi weer. En toen was natuurlijk op nummer 10 Tino Martin met Laat me leven. Op nummer 9 Mart Hoogkamer, Je bent de liefde. 8 Marco Schuitenmaker, Engelbewaarder. En de 7 was Django Waker met De zomer in zijn hart. 6 was Wolter Kroes met Mijn liefste. 5 Damien van Os met De diamanten ring. 4 had je De bankzitters met Multimiljonair. 3 Cross Amsterdam en Frans Bauer en Jan Smit. Zij hoort bij mij. Op nummer 2 had je Lil Kleine en Samuel Welten. Maak je me nou niet gek. En op 1 stond vorige week Justin de Wild met Cheerio. Wat gaat er deze week voor gebeuren? Dat gaat Anneliese jou nu vertellen.
1: Bijna.
0: Anneliese gaat het bijna vertellen. Ze had net nog iemand aan de lijn. Maar goed, ze is er helemaal klaar voor.
1: Ja, deze week staat op nummer 10 John West met Jouw lach op je gezicht. Op nummer 9 Django Werner met Bella Maria. Op nummer 8 Damien met Diamanten Ring. Op nummer 7 Jannes met Dans tot de morgen met mij. Op nummer 6 Tino Martin met Jong en Dom. Op nummer 5 Suzanne Freek met Halverwege. Op nummer 4 Mart Hoogkamers met Billy Dans met Gappie Sappie. Op nummer 3 Leeuw Kleine met Samuel Welten met Maak me nou niet gek. Op nummer 2 Chris Cross Amsterdam met Frans Bauer en Jan Smit. Zij hoort bij mij. En nog steeds op nummer 1 Justin de Wild met Cheerio.

Vorige week stond u nummer 1 en ook deze week wederom op nummer 1. Justin de Wild met Cheerio. En deze week werd natuurlijk ook weer, zelf als vorige week, Homer, zelf als vorige week werd deze week natuurlijk weer geheel samengesteld en gepresenteerd door Anneliese. Weten we dat ook? En wat had ik nog meer staan? Ik had nog wat muziek staan, ja. Hier zijn Albert en Margaretha.

0: steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedenavond. Je luistert naar A1 Radio.
2: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 8 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Bij een zware explosie in het noordoosten van Myanmar zijn meer dan 45 mensen om het leven gekomen, onder wie 6 kinderen. De ontploffing was in een gebouw waar explosieven voor de mijnbouw lagen opgeslagen. Volgens lokale media raakten er ook tientallen mensen gewond en zijn er ruim 100 gebouwen beschadigd of verwoest. Het gebeurde vlakbij de grens met China. Rookpluimen waren ook te zien aan de Chinese kant van de grens. De oorzaak van de explosie in Myanmar wordt nog onderzocht. Het Centraal Joods Overleg stapt naar de rechter als artiest Ye, oftewel Kanye West, geen inreisverbod krijgt voor Nederland. Hij staat gepland voor 2 optredens volgend weekend in het Gelredome in Arnhem. De gemeente heeft ook al een evenementenvergunning verleend. Het Centraal Joods Overleg heeft het kabinet gevraagd om Ye de toegang te ontzeggen vanwege eerdere antisemitische uitlatingen. Maar volgens minister Van den Brink biedt de wet daar op dit moment geen mogelijkheden voor. De Amerikaanse regering heeft een nieuwe website gelanceerd om zijn strenge immigratiebeleid te promoten. De website aliens.gov presenteert illegale immigratie in de stijl van een science fiction verhaal over buitenaardse wezens. Op de website staat een kaart met arrestaties van de immigratiedienst ICE in de VS. Ook kan iedereen via de site vermoedelijke illegale immigranten melden bij de autoriteiten. Maar critici noemen het stigmatiserend en wijzen op eerdere kritiek op het harde uitzettingsbeleid. En Duitse ondernemers reizen volgende maand weer af naar een economisch forum in het Russische Sint-Petersburg. Het is voor het eerst sinds het begin van de oorlog in Oekraïne dat Duitse bedrijfsvertegenwoordigers er weer aanwezig zijn. Het SPIEF-forum wordt georganiseerd door de Russische president Poetin. De deelnemers zeggen de economische banden met Rusland te willen behouden en de Duitse miljardeninvesteringen te beschermen. Ook politici van de Alternatieve Vuur Deutschland reizen af naar het evenement. Het weer vanavond en vannacht kans op een bui in het oosten en zuidoosten. Het is vannacht 12 tot 16 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen wordt het wisselend bewolkt met hier en daar een bui bij 21 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
2: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: A1 Radio.
2: A1 Radio. Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbind.

Welkom terug voor de tweede uur A1 Ossen Hollands, luisteraars. En ja, u kunt ze nog steeds doorbellen, uw groeten en verzoeken op 033-2460101. En de eerstvolgende muziek die wij gaan draaien, ja, dat is voor de kleinkinderen van mevrouw Schouten. En we hebben een leuk plaatje opgezocht van de Kinderen voor Kinderen.

0: Hupsa, hupsa, hupsakee. Evelien, doe jij dat ook altijd?
1: Ja.
0: Ja. Oh, jij doet ook hupsa, hupsa, hupsakee.
1: Ja.
0: Nou, we hebben in ieder geval Evelien aan de lijn. En Evelien die gaat ons natuurlijk vertellen wat wij sowieso deze week op ons menu hebben staan aan groenten en vlees, of niet?
1: Ja, we hebben sla, ui en een eitje met een kippenpootje.
0: Ja.
1: En witte kool met een schnitzel.
0: Witte kool met een schnitzel?
1: Ja.
0: En sla, de sla-combinatie, zeg maar, samen met een kippenpootje.
1: Ja.
0: Nou, dan krijg je natuurlijk de volgende vraag. Is het een links- of een rechtspootje?
1: Ja, dat maakt niet uit.
0: Oh, dat maakt niet uit.
1: Nee.
0: Ja, ik ben niet echt van de kippenpoten, maar goed, ja, ik ben wel van de sla. En, ja, en de andere was kool, zei je, met een...
2: Schnitzel.
0: Schnitzel. Ja, maar wat voor schnitzel?
2: Met lekkere champignonsaus.
0: Ja.
1: Ja, lekker hoor.
0: Nee, maar heb je dan een wienerschnitzel, heb je een zigeunerschnitzel? Je hebt zoveel schnitzels.
1: Ah ja, maakt niet uit toch welke.
0: Maakt niet uit.
1: Grote.
0: Oh ja, en een Duitse wienerschnitzel die zo over je bord heen prijkt, zeg maar.
1: Ja,
0: ja, die zijn lekker.
1: Ja,
0: ja, ja, ja. Nou, helemaal goed. Hoe heb jij de Pinksteren beleefd, Evelien?
1: Rustig.
0: Lekker warm, zeker?
1: Ja.
0: Dat was het zeker, hè?
1: Ja, dat was het zeker. Maar ja, we hebben altijd wat te zeuren. Als het regent hebben we wat te zeuren, als het koud is en als het warm is.
0: Ja, maar goed dat we wat te zeuren hebben natuurlijk, hè?
1: Ja, toch?
0: Ja, dat is het teken dat we er nog zijn.
1: Dat bedoel ik.
0: Hey, maar als we dat, ja, natuurlijk de slacombinatie of ja, de kool, zeg maar, naar binnen werken.
1: Ja.
0: Wat is dan ons toetje?
1: Yoghurt met aardbeien.
0: Oeh, ja, ja, ja, ja, ja. Aardbeien met een, ja, ja, met een veiligheidsspeld in de navel, hè?
1: Ja.
0: Ja, dat is hem, dat is hem.

0: Oké, ja, ja, het wordt weer warm, hè?
1: Ja, daarom.
0: Maar je kan het verder nog goed uithouden met die warmte?
1: Jawel. We gaan lekker voor de waaier zitten en dan hou je het wel vol.
0: Ja, precies. Nou ja, afgelopen week was het wel heel erg warm, vond ik zelf, hoor.
1: Ja, echt wel.
0: Ja.
1: Maar je krijgt het allemaal gratis.
0: Ja, ja, ook dat. En we mogen niet klagen, zei je net nog.
1: Nee, hè? Ja. Daarom.
0: Ja, ja, ja, ja. Nou, in ieder geval, dank je wel voor de toelichting.
1: Ja, geen dank. Graag gedaan.
0: En dan gaan wij elkaar volgende week weer spreken.
1: Ja, is goed.
0: Oké, fijne avond.
1: Doei, doei. Van hetzelfde.
0: Doei. Ja, dat was natuurlijk de groente- en vleestip van deze week... door niemand minder als Evelien. Ja.

Willeke Alberti uit 1963 is dit nummer van Spiegelbeeld. Ongetwijfeld. Ja, ja. En dat was natuurlijk voor alle mensen in Sint-Jozef, hè? Van mevrouw Schouten. En sommige dingen zijn te mooi om waar te zijn.

Goed, dan weten we dat ook gelijk. Ja, de volgende muziek krijgen we aangeboden van Henny namens het hele team. Hier hebben we natuurlijk niemand minder als... Moet hij het wel doen, hè? Komt-ie aan. Hier is het goede doel.

Ja, en de volgende muziek die gaan we draaien voor de mensen die graag van dansen houden. Want ja, die hebben we natuurlijk ook in ons publiek zitten. Mensen die heel graag s'avonds een stukje gaan dansen. Ja. En vooral met dit weer, hè. Heerlijke stad, hè. In zo'n hal waar alle deuren dicht zitten. 30 plus. En wat gaan we dan doen? Dan gaan we lekker de cha-cha-cha draaien.

0: Tja, tja, tja, met 30 graden in zo'n zaal, ja, dan krijg je het wel warm, hoor. Maar goed, de volgende muziekluisteraars is bestemd voor het hele team, krijgen we aangeboden van mevrouw Schouten. En ik heb hem even moeten zoeken, maar ik heb hem gevonden. Hier zijn de spelbrekers.
1: De schets werd afgebeten door Rita Corita met Carnaval. En dan nu het tweede liedje over een klein verlegen meisje, Katinka. Het wordt gezongen door het duo De Spelbrekers.

uit lang vervlogen tijden. 1962, de Spelbrekers. We gaan even lekker reggae, natuurlijk op de reggae beat, hè. Ja, ja.

Oké. Ja, wij hebben natuurlijk hier nog de verjaardagsmedley hebben we hier nog staan. Want die is bestemd voor de buurman. Ja, de buurman van mevrouw Schouten. En die is jarig. Even kijken, daar komt-ie.

0: En de volgende muziek die draaien we op speciaal verzoek voor Annelies. Annelies. Ja, dat is Motoris met zijn mottenballen.
1: Meneer Korstijn, neem me niet kwalijk dat ik even onderbreek, maar zou u mij misschien even op mijn rug willen krabbelen?
2: Zeg Doris, heb je daar niks beters voor me?
1: Nee. Je moet je even goed luisteren. Het is niet wat u denkt, maar kijk even in mijn kraag. Hier, moet je opletten. Er wonen twee mannen

Bette. En hem noem ik Bas. Die dotte van Motte. In mijn oude jas. Ik voelde me eerst een beetje.

Hasselotte, en hem noem ik Bas. Die dotte van Motte, in mijn oude jas. Ik ben een geboren eenzaam mens, maar het was mijn eigen wijze wens. Een echt verbond heb ik steeds kunnen verhinderen. En al zeggen mijn relaties tegen mij, maar joh, breng toch die jas naar de stomerij. Want het fort, dat begint al knapjes te verminderen.

0: lieve Charlotte en moddige Bas. Met de dotte van Motten wonen in mijn jas.
1: Ja, en Melou en Damien krijgen een plaat aangeboden van oma.

0: luistert naar A1 Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 9 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. In de Spaanse kustplaats Benidorm is een 59-jarige man opgepakt die wordt verdacht van grootschalige vastgoedfraude. Hij verhuurde en verkocht woningen die niet van hem waren, onder meer aan toeristen. Een Nederlandse vrouw deed aangifte nadat ze een vervalste koopovereenkomst had getekend voor een garagebox. De politie zegt dat haar zaak leidde tot een groter onderzoek naar meerdere slachtoffers. De man had op vergelijkbare wijze vaker geld geïnd zonder daarvoor woningen te leveren. Bij een zware explosie in het noordoosten van Myanmar zijn meer dan 45 mensen om het leven gekomen, onder wie 6 kinderen. De ontploffing was in een gebouw waar explosieven voor de mijnbouw lagen opgeslagen. Volgens lokale media raakten er ook tientallen mensen gewond en zijn er ruim 100 gebouwen beschadigd of verwoest. Het gebeurde vlak bij de grens met China. Rookpluimen waren ook te zien aan de Chinese kant van de grens. De oorzaak van de explosie in Myanmar wordt nog onderzocht. De Giro d'Italia is gewonnen door Jonas Vingegaard, die daarmee zijn trilogie van grote rondes compleet heeft. De Deen won eerder ook al de Tour de France en de Vuelta a España en voegt daar nu ook de Ronde van Italië aan toe. De slotetappe in Rome werd gewonnen door Jonathan Milan na een massasprint. In het eindklassement eindigde Tijmen Arendsman als vierde. Hij was daarmee ook meteen de beste Nederlander in de Giro. En een museum in de Oost-Franse stad Metz heeft aangifte gedaan van de diefstal van een banaan die onderdeel was van een kunstwerk. Het fruit zat met tape vast aan de muur als onderdeel van het werk Comedian van kunstenaar Maurizio Cattelan. Het museum zegt dat het werk hersteld is met een nieuwe banaan. Die moest sowieso elke paar dagen worden vervangen, omdat het om vergankelijke kunst gaat. Kunstenaar Cattelan maakte ook andere opvallende werken, waaronder een gouden toilet dat destijds in Engeland werd gestolen. Het weer vanavond en vannacht kans op een bui in het oosten en zuidoosten. Het is vannacht 12 tot 16 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen wordt het wisselend bewolkt met hier en daar een bui bij 21 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: A1 Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedenavond.
0: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 10 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De VN-veiligheidsraad houdt morgen een spoedoverleg over de uitbreiding van het Israëlische offensief in Libanon. Aanleiding is onder meer de inname van een middeleeuws kasteel door Israëlische troepen. Volgens het Libanese ministerie van Volksgezondheid zijn er sinds begin maart meer dan 3400 doden gevallen en ruim 10.000 mensen gewond geraakt. Frankrijk heeft de vergadering aangevraagd en stelt dat de militaire operaties van Israël het internationale recht schenden. Maar Israël zegt te handelen uit zelfverdediging tegen Hamas. In de Spaanse kustplaats Benidorm is een 59-jarige man opgepakt die wordt verdacht van grootschalige vastgoedfraude. Hij verhuurde en verkocht woningen die niet van hem waren, onder meer aan toeristen. Een Nederlandse vrouw deed aangifte nadat ze een vervalste koopovereenkomst had getekend voor een garagebox. De politie zegt dat haar zaak leidde tot een groter onderzoek naar meerdere slachtoffers. De man had op vergelijkbare wijze vaker geld geïnd zonder daarvoor woningen te leveren. Bij een zware explosie in het noordoosten van Myanmar zijn meer dan 45 mensen om het leven gekomen, onder wie 6 kinderen. De ontploffing was in een gebouw waar explosieven voor de mijnbouw lagen opgeslagen. Volgens lokale media raakten er ook tientallen mensen gewond en zijn er ruim 100 gebouwen beschadigd of verwoest. Het gebeurde vlak bij de grens met China. Rookpluimen waren ook te zien aan de Chinese kant van de grens. De oorzaak van de explosie in Myanmar wordt nog onderzocht. En de Franse voetbalclub Paris Saint-Germain is in Parijs gehuldigd na de winst in de Champions League. Aanvaller Ousmane Dembélé beloofde de supporters dat de club volgend jaar weer de eindzege pakt. De spelers werden gehuldigd aan de voet van de Eiffeltoren in een feestelijke sfeer voor zo'n 100.000 mensen. Gisteravond waren er ongeregeldheden na de finale, waarbij bij rellen 1 dode en ruim 200 gewonden vielen. De Franse president Macron noemde PSG het beste team van de wereld. Het weer vanavond en vannacht kans op een bui in het oosten en zuidoosten. Het is vannacht 12 tot 16 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen wordt het wisselend bewolkt met hier en daar een bui bij 21 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: A1 Radio. Goedenavond.
0: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

omgeving. Volg ons op Facebook. facebook.com/A1mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio.

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 11 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De politie heeft de reacties op sociale media uitgeschakeld na bedreigingen en beledigingen onder een bericht over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. De toon op Instagram en Facebook liep zo hoog op dat de politie moderatie nodig vond. Aanleiding is een incident op 19 mei waarbij agenten ingrepen bij een melding van vernieling en bedreiging. Bij die aanhouding werd door meerdere agenten geweld gebruikt, wat op video's is vastgelegd en online circuleert. Het incident wordt nu onderzocht. Burgemeester Mamdani van New York heeft de jaarlijkse Israel Day Parade geboycott. Het is voor het eerst dat een burgemeester van de Big Apple niet meeloopt in die mars. Duizenden mensen liepen wel door Manhattan met Israëlische vlaggen, al waren het er een stuk minder dan de verwachte 40.000. De parade bestaat sinds 1964 en is bedoeld als steunbetuiging aan Israël. Mamdani zegt dat hij de optocht niet kon bijwonen omdat Israël volgens hem genocide pleegt in de Gazastrook. De VN-veiligheidsraad houdt morgen een spoedoverleg over de uitbreiding van het Israëlische offensief in Libanon. Aanleiding is onder meer de inname van een middeleeuws kasteel door Israëlische troepen. Volgens het Libanese ministerie van Volksgezondheid zijn er sinds begin maart meer dan 3400 doden gevallen en ruim 10.000 mensen gewond geraakt. Frankrijk heeft de vergadering aangevraagd en stelt dat de militaire operaties van Israël het internationale recht schenden. Maar Israël zegt te handelen uit zelfverdediging tegen Hamas. En Marieke van der Putten is Nederlands kampioen dressuur geworden. Ze reed met haar paard Santana een zeer sterke kuur en ze haalde bijna 88% score. Het zilver ging naar Dinja van Lieren en het brons naar Marlies van Balen. Voor van der Putten is het haar eerste nationale titel na jaren dressuur op topniveau. Ze noemt de overwinning een beloning voor hard werken en groei in zelfvertrouwen. Door de goede vorm is ze ook zeker van een plek in het Nederlandse team voor de WK in Aken in augustus. Het weer, vannacht kans op een bui in het oosten en zuidoosten bij 12 tot 16 graden en een zwakke tot matige westenwind. Morgen wordt het wisselend bewolkt met hier en daar een bui bij 21 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: 1 Radio. De stem van jouw regio. AE Radio. Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De politie heeft de reacties op sociale media uitgeschakeld na bedreigingen en beledigingen onder een bericht over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Burgemeester Mamdani van New York heeft de jaarlijkse Israel Day Parade geboycott. Mamdani zegt dat hij de optocht niet kon bijwonen omdat Israël volgens hem genocide pleegt in de Gazastrook. De VN-veiligheidsraad houdt morgen een spoedoverleg over de uitbreiding van het Israëlische offensief in Libanon. En Marieke van der Putten is Nederlands kampioen dressuur geworden. Ze reed met haar paard Santana een zeer sterke kuur en ze haalde bijna 88% score. Het weer: vannacht kans op een bui in het oosten en zuidoosten bij 12 tot 16 graden en een zwakke tot matige westenwind. Morgen wordt het wisselend bewolkt met hier en daar een bui bij 21 tot 25 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
2: A1 Radio.
0: Dit is A1 Radio. Jouw lokale radio in Nijkerk, Barneveld en omgeving. Jouw geluid van lokaal tot wereldwijd. De stem van jouw...

0: Radio.
1: Op 93.5 FM en op 106.8 FM.
0: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving.
1: Dit

0: in de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van middernacht.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Vakbonden en werkgevers onderzoeken of ze samen plannen kunnen maken voor de arbeidsmarkt en de economie. Ze zouden met een gezamenlijk voorstel willen komen dat op brede maatschappelijke steun kan rekenen. De gesprekken vinden plaats buiten het kabinet om. Aanleiding is het mislukte overleg tussen de vakbonden en het kabinet op het Catshuis. De bonden kozen daarna voor acties en stakingen. Minister Veilbrief praat deze week met oppositiepartijen in de Tweede Kamer over de toekomst van de sociale zekerheid. De politie heeft de reacties op sociale media uitgeschakeld na bedreigingen en beledigingen onder een bericht over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. De toon op Instagram en Facebook liep zo hoog op dat de politie moderatie nodig vond. Aanleiding is een incident op 19 mei waarbij agenten ingrepen bij een melding van vernieling en bedreiging. Bij die aanhouding werd door meerdere agenten geweld gebruikt, wat op video's is vastgelegd en online circuleert. Het incident wordt nu onderzocht. Burgemeester Mamdani van New York heeft de jaarlijkse Israel Day Parade geboycott. Het is voor het eerst dat een burgemeester van de Big Apple niet meeloopt in die mars. Duizenden mensen liepen wel door Manhattan met Israëlische vlaggen, al waren het er een stuk minder dan de verwachte 40.000. De parade bestaat sinds 1964 en is bedoeld als steunbetuiging aan Israël. Mamdani zegt dat hij de optocht niet kon bijwonen omdat Israël volgens hem genocide pleegt in de Gazastrook. En de drone die vrijdag is ingeslagen op een flatgebouw in het Roemeense Galați was volgens de autoriteiten van Russische makelij. President Dan zegt dat onderzoek daar onomstotelijk bewijs voor heeft geleverd. De drone stortte neer vlak bij de grens met Oekraïne. Roemenië deelt de onderzoeksresultaten met de NAVO. De VN-veiligheidsraad houdt morgen een spoedvergadering over het incident. Roemenië zegt de veiligheid aan de oostgrens van het NAVO-bondgenootschap verder te willen versterken. Het weer, het is overwegend droog bij zo'n 12 graden in Groningen tot 16 in Zeeland en een zwakke tot matige westenwind. Overdag wordt het wisselend bewolkt met hier en daar een bui bij 21 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

90.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 1 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Vakbonden en werkgevers onderzoeken of ze samen plannen kunnen maken voor de arbeidsmarkt en de economie. Ze zouden met een gezamenlijk voorstel willen komen dat op brede maatschappelijke steun kan rekenen. De gesprekken vinden plaats buiten het kabinet om. Aanleiding is het mislukte overleg tussen de vakbonden en het kabinet op het Catshuis. De bonden kozen daarna voor acties en stakingen. Minister Veilbrief praat deze week met oppositiepartijen in de Tweede Kamer over de toekomst van de sociale zekerheid. De politie heeft de reacties op sociale media uitgeschakeld na bedreigingen en beledigingen onder een bericht over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. De toon op Instagram en Facebook liep zo hoog op dat de politie moderatie nodig vond. Aanleiding is een incident op 19 mei waarbij agenten ingrepen bij een melding van vernieling en bedreiging. Bij die aanhouding werd door meerdere agenten geweld gebruikt, wat op video's is vastgelegd en online circuleert. Het incident wordt nu onderzocht. Burgemeester Mamdani van New York heeft de jaarlijkse Israel Day Parade geboycott. Het is voor het eerst dat een burgemeester van de Big Apple niet meeloopt in die mars. Duizenden mensen liepen wel door Manhattan met Israëlische vlaggen, al waren het er een stuk minder dan de verwachte 40.000. De parade bestaat sinds 1964 en is bedoeld als steunbetuiging aan Israël. Mamdani zegt dat hij de optocht niet kon bijwonen omdat Israël volgens hem genocide pleegt in de Gazastrook. En de drone die vrijdag is ingeslagen op een flatgebouw in het Roemeense Galați was volgens de autoriteiten van Russische makelij. President Dan zegt dat onderzoek daar onomstotelijk bewijs voor heeft geleverd. De drone stortte neer vlak bij de grens met Oekraïne. Roemenië deelt de onderzoeksresultaten met de NAVO. De VN-veiligheidsraad houdt morgen een spoedvergadering over het incident. Roemenië zegt de veiligheid aan de oostgrens van het NAVO-bondgenootschap verder te willen versterken. Het weer, het is overwegend droog bij zo'n 12 graden in Groningen tot 16 in Zeeland en een zwakke tot matige westenwind. Overdag wordt het wisselend bewolkt met hier en daar een bui bij 21 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur.

Your steady hand.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 2 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Vakbonden en werkgevers onderzoeken of ze samen plannen kunnen maken voor de arbeidsmarkt en de economie. Ze zouden met een gezamenlijk voorstel willen komen dat op brede maatschappelijke steun kan rekenen. De gesprekken vinden plaats buiten het kabinet om. Aanleiding is het mislukte overleg tussen de vakbonden en het kabinet op het Catshuis. De bonden kozen daarna voor acties en stakingen. Minister Veilbrief praat...